0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
3: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanoever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meetrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten.

0: projecten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
5: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een

0: nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
1: Kortom, keuken renoveren van A tot Z. Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers, onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg.

dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
5: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
6: Driessen Recycling, tevens grondverzet en stroopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
8: Service monteur van Expert.
9: Oh, hallo.
10: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale

0: aan de stroom.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
3: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.

En een goeiemiddag, luisteraars. Het is zondag vandaag. Zondag 30 augustus alweer van het jaar 2026. En dat betekent op deze laatste zondag van augustus dat we er ook wel zien tussen 9 en 12 uur. Het zou je ook eens niet zien dat de wekradio er neer is. In die 29 jaar was mij nog nooit voor gekomen. En op deze laatste zondag van augustus, ook de laatste zondag voor de weerkels van de zomer. Want over 2 dagen hebben we weer die R van regen in de mand. En of dat allemaal gaat gebeuren, dat gaan we natuurlijk straks aan Thijs Seelen vragen. Of de zomer erop zit. Of dat we toch nog mooie dagen gaan krijgen in de eerste van komende week. Maar dat weet Thijs straks allemaal. En in de durken moeten we natuurlijk ook wel weer de pinken zien. Giet in telefoonbio-toes. En dit al onbekend of privé of iets. Neem toch maar even op met Goeiemergen Wekkerradio, want dat kunnen wij zien. En wie in dit urke ook op moeten letten, en ik hoop dat ze al het lustre zien, dat zien Irene en Ger Kluskes in de Meerdrik. Want die staan vandaag voor het laatst in urkecafé. En ja, misschien weten dat al, ik weet het niet, maar we hebben een verrassing voor jullie. En wat dat is, dat huurde in de loop van dit urke. Dus ik hoop dat je al het lustre ziet. En zouden ze nog niet luisteren, zie je, stuur ze maar een appje dat ze daar moeten gaan luisteren. En dat allemaal in de eerste urke. Tweede urke kreeg 14 letters. Vandaag gegeven door Maria, want ja, is weer een x-ge die is er aan de kreeg aan eten. Is weg. Ja, dat kan. En is Maria bereid om die letters voor te lezen. En Veronique is er dan wel niet, maar we hebben mensen genoeg hier in de studio dadelijk, straks. Want de telefoonteam is er, dat zijn er 3. Ruus, Nicole en Maria. Maar we kregen nog gasten en dat zijn Erik, Leon en Beer. En dat zijn de 3 van Altijd Nooit Te Laat. Die bestaan in eind november, of die bestaan dit jaar 22 jaar. En eind november, ik dacht de 29ste, hebben ze hier feest in het gasthuis. En daar komen ze wat over vertellen, want op 1 september gewoon door de kaartjes voor in de verkoop. En dan wil je ze van tevoren even aandacht aan besteden. En die zien natuurlijk altijd welkom bij ons op de zondagmorgen. Dus wat dat betreft, volg genoeg in de studio. En zoals ik al zei, je krijgt 14 letters gegeven door Maria. Dan mogen we puzzelen voor een van die enveloppenprijzen die we hebben. En dan hebben we nog een derde urke doorheen. Dan gaan we mee bellen met een Hegelse, met Hans Kluskes. Kluskens, moet ik zeggen. Dat was degene die in vrijdag Rozen heeft mogen ontvangen. En dan huurden we wel goed verder hier, dus we straks met Hans gaan bellen. En we hebben nog een aantal berichten, want er is vandaag van alles te doen hier in onze regio.

Ja, en al de tijd in overblieven, ik hoop dat dat er nog een klein beetje is, gaan we ook nog pletjes draaien. En ik hoop dat er voor iedereen weer een leuk liedje tussen zit. Hoe is het van de middag met Cindy en Bert? Immer weer zondags is de Wekkerradio er al bijna 29 jaar lang door. We beginnen in november alweer aan het 30ste jaar Wekkerradio.

En zoals ik net al zei, voor de werkels is de zomernachtmergen voorbij. Die tellen volle manden. Dus dat is juni, juli en augustus. En of de zomer voorbij is, Gerard Koks in trok over. Veel plezier, bedoels.

0: Goedemorgen, Wekkerradio.
1: Inderdaad, goedemorgen, Wekkerradio. Jij werd goed bij de pinken.
0: Ja, ik wou op tien op.
1: Nou, je wel op tien op en geen docht van privé en alles, dat zien die.
0: Ja, dat kost wel eens, joh.
1: En wie hebben we aan de lien?
0: Rezi Knops.
1: Rezi Knops, oké. Okay, dat betekent, Rezi, dat jij van ons een bon gaat krijgen. En jij mocht een bon, krijgt een bon voor bloemen... Voor bloemen, bloemkes, trucsjes of groentepleintjes uit de meertrek.
0: Oh, fijn.
1: Dus, die bon krijg je van de weg en de brievenbus.
0: Is prima.
1: Oké.
0: Oké, bedankt.
1: Even wachten. Wat was jullie hoesnummer ook alweer?
0: 15.
1: 15, oké. Dat weet ik wat ik moet zien.
0: Oké.
1: Dadelijk weer mee puzzelen?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oké. Even een zondag nacht.
0: Ja, dank hetzelfde en bedankt.
1: Hoi, wat?
0: Hoi.
1: En dat was Rezi Knops dus. En dit zijn die vlakken.

0: Zo, en dit waren die Vlukken. En zij zongen Levert zo spijt in de kist. Een beetje een persiflage. En een cover van Levert de dik in de kist als het feestje gemist. Dat kennen we al. De Veur de Vrijbuiters met Wenkske naar Wenkske. En Gerard Cox, die zong dat de zomer voorbij wordt. En of dat zo is, dat huren we dadelijk. En ik heb van Thijs Seelen. En ertussendoor hadden gehuurd dat we Rizzy Knops aan de telefoon hadden.
1: Jij bent de lach die me trouwt.
0: Dit is Marco Schuitmaker met Deze Nacht. Voel het

Zo, dit was Marco Schuitmaker met een van zijn laatste deze nacht. En nou zijn we eigenlijk echt beland naar de zesde plekje. En dat is normaal een stinnisch momentje. Maar vandaag hebben we weer de Heger Walter bij een Lucerum in het programma zitten als stinnisch momentje. Dus dat kun je pas in de derde urke. En hebben we nou gewoon een tijdje maar rijst. En dan gaan we met Thijs bellen. Of onder deze plaat.

0: Moeder zagen ze een keer tegen mij dat ze in de krant gelezen had dat tegenwoordig veel mensen na hun dood bepaalde lichaamsdelen afstoot voor wetenschappelijk onderzoek. Oh ja, moeder, zag ik, zal ik toch later dan ook maar aan mij werken? Zal ik dan bijvoorbeeld mijn hersens door maar ter beschikking verstellen? Oh ja, Huibert, zag, dan zullen ze biestig blij mee zijn. Zijn nog een traint we niet, ik wel goed gebroekt. Maar ik tuimte ze onmiddellijk terug. Moeder, zag ik, en ik heb in de krant gelezen dat in India de mensen geloven dat je na uw dood weer op aarde terugkomt, maar dan wel in de gedaante van een beest. O ja, Huibert, zag ze, als dat werkelijk waar is, dan zou ik dus na mijn dood weer op aarde kunnen terugkomen als bijvoorbeeld een gans. Nee, nee, moeder, zag ik. Twee keer als hetzelfde, dat geeft niet. Nee, want mijn schoonmoeder had ik totaal geen figuur. Was ik vulst te dik. En toen ging ze eens om af te slanken paardrijden. En na 3 weken was dat paard al 20 pond afgevallen. Mijn schoonmoeder had zich eens een keer een nieuw kleed gekocht en vroeg mij wat ik ervan vond. Och, moeder, zag ik, dat kleed dat stiet ook hartstikke goed. Alleen is het jammer dat er zo'n krom been onder uitsteken. Moeder, zag ik, die been van nou, daar kan wel een verke tussendoor lopen. O ja, Huibert, zag ze, dan doet het maar eens dat.
1: Zo, dat was Huibertje als schoonmoeder. Hij had over zijn schoonmoeder in ieder geval in het mapje wat we nou hadden. En inmiddels hebben we Thijs aan de telefoon. Hebben we dus contact met Kessel-Eijk op deze ene laatste dag van de zomer van jullie. Of niet, Thijs? Thijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Louis. Ja, morgen is de allerlaatste dag van de meteorologische zomer. En we hebben het metgekregen, hè? Landelijk is het een record warme zomer geworden. De 3 zomermaanden juni, juli, augustus. En het geldt ook voor onze regio. En ja, verder heel veel zon. En natuurlijk heel weinig regen. Alleen ja, het begint nu al een beetje op te krikken qua regenhoeveelheden. Want als we kijken naar de regentotalen deze week, Louis, dan hebben we de meeste regen in Tienderen met 22 mm. En daar is deze maandje 52 mm regen gevallen. Nu is dat nog niet, eigenlijk bij lange nou niet de normale maandsom. Maar als we kijken naar Zerum, dat zijn een KNMI-neerslagstation, dat werd al sinds de jaren 50 gemeten. Van de vorige eeuw. En daar is normaal voor augustus zeg maar 80 mm. Dus daar zitten we toch nog onder. In Mielder hebben we deze week 19 mm. Zwolge slechts 9. Dat was een beetje buiig. Dus sommige plaatsen wat meer en hangen wat minder. Bokkenswors 12 deze week. Lottem 10. Melders, op een Meldersse ook 10. Hoors 15. Meertrek 13. Zerum 10. En Hoogmaas breed 10 mm. En als we kijken dus naar de neerslagtotalen tot dusver deze maand, want ja, vandaag zal er niet veel regen in het bier komen, maar morgen wel een paar buien, dus wellicht dat we dan nog plaatselijk wat regen van betekenis krijgen. En als we kijken dus naar de neerslagtotalen tot dusver deze maand, dan zitten we in Tienderen dus op 52 mm, Mielderen 49, Strogen 39, Brokkense Vorst 42, dat geldt ook voor de Meldersen.

0: Horse 47, Lottem 40, Meertrik 37, Zerum 42 en Maasbree 43 mm. Dus dat is ongeveer de helft van normaal.
1: Maar ja, dadelijk vanaf dinsdag kriegen we de R in de mand van regen.
0: Ja. Ja, ik ben even aan het denken, want we hebben zocht de P in de maand. En dat is van, ja.
1: Oh.
0: Nee, dat kan ik eventjes niet zo snel. Maar er zit ook de
1: September zit er een P in, of wel? Oh, de B bedoelde je?
0: Nee, de P. Sap.
1: Tam. Oh ja, sap was de wel. P. Oh, ja.
0: En ook de B zit in een mondje van buien. En bij buien,
1: oh, ja.
0: Ja, dat is toch lange droge periode. Want okay. Ik denk het volgende week dat het toch wel overwegend droog gaat weer. Dus dat kregen we weer een heel ander weertype. En ik moet zeggen, dat is toch wel gebroken voor september uur. Want door het hele warme zeerwater krijgen we toch wel een periode dat de meeste regen in het noordwesten van het landje gaat vallen. En de minste regen hier in het zuidoosten van het landje. En dat hebben we de afgelopen dagen trouwens ook gaan. Want in Noord-Holland, zijn we rondje het warme IJsselmeerwater en de Noordzee, ja, er is veel meer regen gevallen dan BIOS. Ik weet niet wat precies de totalen zijn, maar ik denk op sommige plaatsen, maar dan kan ik wel even snel kijken. Ja, ik zag Enkhuizen bijvoorbeeld, die zitten nu al op 150 mm.
1: Ja, ik wil zeggen, ik meen van de weg in de kruiden zei dat er 60, 70 mm gevallen worden in de kier. Dus,
0: ja.
1: Dus maar hoe gaat het er vandaag, heer Hoetse?
0: Ja, bewolkt in eerste instantie, geleidelijk ook opklaringen, vanmiddag af en toe zon. Nog ruimt hij een stevige wind. Temperatuur is nu op het KNMI weer zo'n hoors 17,4 graden.
1: Wat heeft veel een beetje smoezel nou straks?
0: Ja, af en toe een beetje regen, hè.
1: Zo'n motregen, ja.
0: Ja, maar veel stel allemaal neer voor. En ja, vanmiddag moet het dan op een buur nog druk blijven met wat zon. Wind gaat geleidelijk in kracht afnemen. Maar morgen dan hebben we toch weer te maken met een stevige wind. Met in de nacht wel een paar buien. En ook morgen vandaag misschien met onweer. En tussendoor uiteraard de zon erbij. En dan werd het op de allerlaatste dag van deze recordwarme meteorologische zomer maximaal 22 graden.
1: Oh.
0: En vanaf dinsdag, ja, 22 graden. Dat is overigens precies het langjaar gemiddelde. Dus eigenlijk een normale maxima. Dat geldt ook voor dinsdag en woensdag. Dan is het zo goed als droog. Och, de dag is maar. Er kan wel eens een buien vertrekken, maar verder stelt dat weinig voor. Geen regen van betekenis tijdens de eerste dagen van september. En dan hebben we maxima donderdag en vrijdag wat hoger, denk ik, rond de zomerse waarde van 25 graden. Dus dan hebben we toch nog enigszins zomerweer.
1: Oh ja, dat is niet verkeerd. Dat betreft,
0: nee.
1: Voor degene die van zomerweer haalt, dan is dat gewoon positief.
0: Ja, en die nog een vakantie hebben.
1: Ja.
0: Zal links en rechts toch nog wel zo zien. Ik geloof dat de Belgen nu ook volgende week. De scholieren hebben de zomervakantie er ook op zitten. Hè, want dat is altijd de volle maanden juli.
1: Ja, ik wou net zeggen, die moeten volgens mij gewoon 1 september naar school, of nee?
0: Ja. Ja. Dus, maar goed, ik weet niet hoe het in een deelstaat in Duitsland is. Maar wellicht dat een deelstaat nog vakantie hebben. En als je in Limburg, in Noord-Limburg op vakantie zien, wat natuurlijk zeer aan te bevelen is, hebben ze geluk met weer.
1: Ja. Oké. Okay. In ieder geval, niet verkeerd, mij vandaag gemerkt, misschien een beetje door de zoren appel, als ik het zo wil nemen voor de rest. En dan mogen we nog weer genieten van een beetje zon.
0: Ja, precies. En
1: de lange termijn is er al wat van te zeggen?
0: Ja, dus in het weekend temperatuur ergens tussen de 22 en 25 graden.
1: Zo.
0: En wellicht dan nog iets lager temperaturen. En heel veel regen op de lange termijn werd niet berekend. Dus dat is wel een trend van laatste jaren. September is toch niet echt een hele natte maand, meestal. En nogmaals, meeste regen altijd meestal in het noordwesten van het land.
1: Ja, maar ik ga eigenlijk ook op een gegeven moment, als er een regen ziet vallen, dan blijft het misschien voor het regen. En dan hult het niet meer op. Maar dat valt dus wel mee nou. Tot
0: nee,
1: zeker
0: bij ons. Er komen toch weer vanuit het zuiden hoge drukgebieden dichterbij.
1: Oké, okay, mooi.
0: Ja.
1: Oké, Thijs, wens je een fijne zondag en daar spreek ik volgende week zondag weer.
0: Goed zo, Louis. Tot volgende week.
1: Hoi, wel.

Zo, en dit was de uitvoering van STA, de Brothers van Marina. En nou hoop ik dat Gerren hier Irene Kluskes zit te lusteren in de Meertrek. Want die zitten vandaag voor de laatste keer zitten die in uw café. En dan gaat het in handen van iemand anders. En de AMC-zangers die hebben door heel veel jaren geoefend. En zij, misschien gaan ze het liedje door vanmiddag ook nog wel zingen. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat de ganse Meertrek vanmiddag wel loopt naar Gerren en Irene. En dit liedje is speciaal voor jullie, Irene en Ger Kluskes. Voordat al die jaren dat je in de Meertrek gezeten hebt. De AMC-zangers.

Ja, en als laatste draaiden we net Rutger van Barneveld in Justin de Wild nog het overtroefd met zijn zwoele zomernachten. Daarvoor Rob en Janneke met Auf der Vogelwiese. En we hadden nog de AMC-zangers met het liedje voor Irene en Ger Kluskes. En ik hoop dat ze het al gehuurd hebben in het café. En veel nog een goeie, mooie dag vandaag, Ger en Irene. Ik denk dat de ganse meertrek toch wel bij jullie naar binnen kunt lopen. We zijn dadelijk terug aan de andere kant van 10 uur met 14 letters die Maria in de ether is slingerd. En ja, voor de rest hebben we dadelijk bezoek van jongens van Altijd Nooit Te Laat. Die hebben in november feest. Dus, dit is Abby Heijn.

0: met Louis Vullings en Veronique Klaassen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Zeg Milou, ben je er al geweest?
4: Waar?
3: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
5: De Wekker Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Hulst, Rozenkwekerijen, Meterik en Joma Rent, verhuur van koel, vries en slaapwagens, Horst.

0: Zo, en dit was de neige van het Rieësje. Zit in mijn hoofd. Zomerspletje van uur. En daarmee zien we in de tweede uurka beland. Inmiddels alweer bijna 7 minuten over 10 geworden. En terwijl de jongens van Altijd Nooit Te Laat al binnen zien, waar we dadelijk een gesprekje mee gaan voeren, omdat ze in november 22 jaar bestaan vieren. Hebben we Maria er nou klaar voor zitten? Want ja, als Vera Nutren in mijn idee staan, hebben we gelukkig Maria om de 14 letters voor te gaan lezen. En weer een wordje gevonden.
1: G had een wordje gevonden.
0: Wij hebben een wordje gevonden.
1: Wij hebben een wordje gevonden.
0: Het is niet alleen ik.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: Hoe is het met de eten,
1: Maatje? Ja, dan ga ik eens beginnen met het wordje wat wij gevonden hebben. 2 keer de K van Karel. 2 keer de K van Karel. 1 keer de T van Tines. 1 keer de T van Tines. 1 keer de R van Rudolf. 1 keer de R van Rudolf. 1 keer de P van Pieter. 1 keer de P van Pieter. 2 keer de N van Nicole. 2 keer de N van Nicole. 1 keer de W van Willy. 1 keer de W van Willy. 1 keer de S van Sandra. 1 keer de S van Sandra. En 1 keer de L van Louis. 1 keer de L van Louis. En dan kregen we de klinkers nog. 3 keer de E van een ezel. 3 keer de E van een ezel. En 1 keer de A van een aap. 1 keer de A van een aap. En dat waren de 14 letters.
0: En dat is één keer herhalen.
1: Dan ga ik ze nog een keer herhalen. Ja. 2 keer de K van Karel. 1 keer de T van Tines. 1 keer de R van Rudolf. 1 keer de P van Pieter. 2 keer de N van Nicole. 1 keer de W van Willy. 1 keer de S van Sandra. En 1 keer de L van Louis. En de klinkers nog een keer. 3 keer de E van een ezel. En 1 keer de A van een aap. En dat waren de 14 letters.
0: Ja, en het wordt gevangen dan mogen bellen hier naar de studio toe naar Wekradio Omroep Horst en de Maas op 077-398-7742. Op 077-398-7742. En je mag e-mailen en dan Geer in de opdrachtregel. Oh, woord en telefoonnummer. En dan dat stuurde naar Wekradio.

0: omroephorst.nl en dan kan Truus dat goed opschrijven. Dus naar wekkerradio@omroephorst.nl.
1: Heb je nog een aanwijzing?
0: Ja, je hebt zijn groot en je hebt zijn klein.
1: Ja, dat was klopt.
0: Volgens mij scheert er ook een.
1: Gewest.
0: Oké, okay. Maar je hebt zijn groot, je hebt zijn klein en je kunt er van alles mee. En sommigen knooien dat het niet goed is. En sommigen die zeggen van, nou, dat was geweldig. Dus ik zou zeggen, ja, is een beetje met de natuur bezig zijn.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja. Oké. Okay. Mensen, knommel er mee aan. Ik ga de twee pletjes draaien en dan krijgen we de jongens van Altijd Nooit Te Laat hier aan de microfoon. En Maria gaat naar de telefoon. Dankjewel.
1: Ja, gedaan.
0: Doei.

Zo, en dit waren de powerboomen met die sexy apothekerin. En daarmee gaan we aan een gesprekje met Altijd Nooit Te Laat beginnen. Maar we gaan er eerst aan een draaien. En Erik en Ber en Leon zitten hier al in de studio dus. Maar we gaan nou even de zoetfiets pakken.

0: Zo, en dit was de Zoopfiets van Altijd Nooit Te Laat. En ze zitten in de studio, Erik Verengs, Bea van Isem en Leon Geurts. En jongens, welkom.
1: Ja, goedemorgen. Dankjewel.
0: Goedemorgen. Jullie hebben in november hebben jullie feest. Dat bestaan jullie 22 jaar, of dit jaar in ieder geval. Hoe is het ooit begonnen? Want Erik, je zong volgens mij al verder dat het Altijd Nooit Te Laat begonnen is, of nee?
1: Ja, ik ben begonnen met G. Pieters en Ellie Jeurzen. En toen hebben we, dan moet ik niet liggen, een keer of 3-4. En toen scheidde G er een keer goed, gauw genoeg. En toen scheidde Elle er goed. En toen stond ik alleen.
0: En je wordt niet, hoe scheid je met zingen?
1: Nee.
2: Ik wou maar een andere hem doen ook niet.
1: Nou, we stonden bij Lisbeth aan de tafel, Neersdag. En toen zag ik dat ik niet met mij om te zingen. En toen kwam Ber.
0: Ah. En hij die andere twee, hij die al zang te leren, of wist je dat toen nog niet?
1: Nee, maar ja, ik kan ook niet zo deel aan het zingen, dus, en dat is dan liedje toch allemaal niet zo belangrijk, nee, als het maar leuk en gezellig is.
0: Je hebt ook nooit bij jongerenkoor gezongen of
1: zo? Nee, alleen onder een douche en op een wc.
0: Oké.
1: Dus, en ja, zo'n liedje zo, dat was wel heel erg leuk om mee te doen. En er zit ook een bepaalde spanning in, en dat vond ik allemaal wel leuk en aardig. Uh-huh. En, dus ik wou er wel mee doen gewoon.
0: En wat zei die Leon en Beer?
2: Nou, toen kwam ik hem dan ook kijken op Nieuwsdag. En toen zeg ik tegen hem van, ik ben al heel lang bij de Nachtegaaltjes geweest. Dus misschien kan ik wel een liedje met hem zingen.
0: Oh.
2: En toen ging er een hele tijd voorbij en we huurden niks. En op een gegeven moment hebben we met Juni gebeld. En toen zei hij van, toen zei ik tegen hem, ik zeg, en had een liedje geloof, een liedje zo. Hein? Oh, meende je dat echt, zei hij. Ik zeg, ja, natuurlijk meen ik dat. Oh, zei hij, maar dan moeten we wel een derde bij gaan zoeken. Ik zal niet zeggen waarom.
1: En ja, toen, dat zal ik wel zeggen. Ja, dus, ik sta hier aan de midden.
0: Oh, je staat hier aan de midden.
3: Oh. Ja, en, toen, toch... en toen ben ik erbij gevraagd. Juli, of ik weet niet, augustus misschien is geweest. En ik zeg ook van, ik kan niet zingen. Ik wil het best proberen. Als het niks is, als we samen, we hebben een keer een oefenavond, oké, dan wil ik wel zingen. En als het niks is, moet ik eerlijk tegen me zien. Want ik heb ook geen muzikale zangervaring, dus... Maar dat de oefenavond hebben we veel goed en vandoor is het begonnen. En dan stonden we op de liedjesavond in 2004.
0: Dus jij zit nooit op kleuterschool bij het zangkoor geweest?
3: Nee, ben ik nooit geweest.
0: En had je ook geen 7 voor zingen?
3: Nee, ik weet niet of ik een punt gekregen heb, maar ik geloof het niet. Maar toen waren we dus op de liedjesavond en Erik zei altijd van ik wil in de midden stoppen. Maar toen was je toch zo bescheiden dat je het niet wou. En toen zat hij mee, als voor de eerste keer in de midden. Ja, dat was toen we dan de zaal ingingen voor het liedje, of toen we de bühne op gingen. Ja, toen stokte mijn hart toch wel in de keel. Toen kon ik eigenlijk toch niet zo geweldig goed zingen op dat moment. Maar dat ging toch goed voorbij en dat liedje dat sloeg goed aan. Ja. En vanaf dat moment hebben we denk ik alle drie ook, eigenlijk nooit geen spanningen of zenuwen. Spanningen misschien wel, gezonde spanning, maar de zenuwen hebben we eigenlijk nooit, zien we nooit mee de bühne meer opgegonnen.
0: En hoe is dat naam gekomen?
1: Nou, we hadden geen naam. En in de Zoopfiets, toen stiert, zien we altijd nooit te laat. En toen zit Bert, dan pakken we daar als naam. Ja, als u toch niks hebt, dan doet dat. Daar komt hij naam. Hoe dat liedje komt hij naam.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En was dat de eerste keer met de Zoopfiets dat jullie aan een liedje zo met z'n drie meegedaan hebben?
1: Ja.
3: Ja.
1: Als ik toen terug, dat was wel allemaal heel leuk en heel spannend. En ook die oefenorde van tevoren. Ja, dat was geweldig. Dan zou het bij de lessen gehulden worden, volgens mij. Of bij Van
4: Heij. Meester in de zaal.
1: Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, het was gewoon dan. Wordt het heel leuk onder elkaar. En daarna werd er al de oefenmorgen boos om aangehoord. En dan kwamen wij een VR toe of zoiets.
0: Zo.
1: Dat was allemaal wel heel erg gezellig. En ik heb mijn buurtgenoten die er ook niet vies van waren.
0: Uh-huh.
1: Dus ja.
0: En dat je de inspiratie had om teksten te schrijven. Wist je dat al? Of is dat ook ons zo lang?

0: langzaam door de jaren heen gegraaid allemaal.
1: Ja, dat wist ik niet. Maar ja, dat begint er gewoon aan. En ja, dan wilde iets maken wat je zelf leuk vindt, maar waar je van denkt wat andere mensen ook leuk vinden.
0: Ja, ja.
1: Ja, en dat is mee in een tijd vrij goed afgegaan. Maar ik moet zeggen, de laatste jaren stokt het wel.
0: Ja, ja. En de muziek deed dat ook zelf? Of met z'n drieën? Of de muziek bij de liedje? Of had het er iemand anders voor de dingen gevraagd?
1: Nee, ik zing het zeg maar in de melodie die ik moet zien, voor bij een arrangeur. Ah. En die arrangeren het dan. En dat is van ons de laatste, of in een tijd wel een sterke punt. Want als we niet op de cd kwamen, dan noemen we het zelf op. En dat deden we dan bij Milestone. Ja, en dan hebben we gewoon een hele fatsoenlijke muziekband.
0: Ja, ja.
1: Als je dan op een plein staat waar 5000 man stond, die kunnen vol opzetten, die klinkt nog even goed.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dan zien we als mensen die halen van internet een bandje en dat werkt dan allemaal niet. En daar zien we van begin af aan wel goed mee bezig geweest.
0: Ja, ja. Maar ik bedoel, de muziek hadden dan toch wel een beetje in de kop wat bij je liedje moet huren of niet? Of laat dat het helemaal aan een arrangeur over?
1: Nee, de melodie heb ik wel in de kop. Ja. Alleen, ja, wat voor instrumenten door de mee komen, dat is het arrangeren.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Bijvoorbeeld in de Zoepfiets, dat is het eerste lied wat Jan Telen voor ons gedaan heeft.
0: En die kost dat heel
1: veel. Ja, daar zit die fietsbel, dat is geweldig. En ook splinters in de hand, daar zit zo'n treut achter.
0: Ja, ja, ja. Met,
1: waar je hennen veel van kreeg. Ja, ja, ja. En dat zien dan de mooie dingen in het liedje.
0: Ja, ja, ja, ja. En zien jullie nog altijd eens met wat Erik Wilp geschreven heeft, of hebben mij aanvullingen kunnen geven?
2: Nou, we hebben wel eens even een heel klein discussieke gehad over een zinnetje of zo, of een woordje, maar dat wou we wel heel snel doen. Dus we waren wel heel druk met elkaar hier.
3: Ja, uiteindelijk bleef het toch wel, staan zoals Erik het voor Oergehaai en het Woi. En ja, we nogmaals een kleine aanpassing. Maar
1: soms wordt er wel een loom woordje tussen wat dan eigenlijk net nee.
0: Echt hoorster woord.
1: Ja, en,
3: ja, misschien wel nog echter hoorster woord.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan je moet de grens ook af en toe opschuiken. Je moet ook over die grens af en toe gaan.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus zo is het een beetje ontstaan. En het smaakte naar meer.
0: Ja, ja, dat begreep ik. En daarom bestaan jullie 22 jaar. Hebben jullie daar volgehaald?
1: Ja.
0: Zijn er in die liedjes, want je geeft mij 3 liedjes doorgegeven. Want ik zeg, we doen 3 liedjes van jullie daar draaien. Ik weet niet of dit de 3 toppers zien van wat gegeven moment. Maar zijn er bepaalde liedjes dat je zegt, dat vind ik toch wel geweldig als we dat kunnen zingen?
1: Ja, ik persoonlijk vind, ja, dat liedje van de toppers.
0: Ja, ja.
1: Daar zit een verhaal achter en dat vind ik wel heel erg mooi.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik bedoel, ik ben zelf sinds de jaren 6 bij Disco Trefpunt. En ieders gebieden van jaren, daar gebeurt dat liedje gedraaid.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: En de mensen gaan gewoon als een draai. Ja, dat is gewoon, die vinden dat ook geweldig. Dus,
1: en toen hebben we, dat was eigenlijk Jacques Heurens, de disjockey schijnt er goed.
0: Ja, ja.
1: En die wou iets doen. En toen vroeg hij, nou, wil je liedje doorvullen, wat je maken? En toen hebben we met Diana een avond samengezeten. En die heeft wat woord gegeven, hoe zo'n avond roet ziet.
0: Ja, ja,
1: en daar is dat liedje op gebaseerd.
0: Okay.
1: En ik vind dat er heel mooi uit is gekomen.
0: Zeker weten. Ja. Ja. We gaan hem draaien.

0: evaluatie, dus toppers van het Trefpunt, het lijflied wat we iedere 14 dagen, dadelijk 11 september beginnen we weer op de oneven vrijdagen van het jaar, dat we bij de mensen met een beperking bij Disco Trefpunt mogen draaien. Geweldig. En jongens, en jullie bestaan dit jaar dus 22 jaar. En dat vonden jullie dat dat niet zomaar voorbij kon gaan?
1: Ja, dat klopt. Er waren ideeën over, ook wisselende ideeën van moeten we het groeien pakken, klein, hoe willen we het halen? En daar hebben we wat over gesproken, hebben we over nagedacht. En uiteindelijk is de route gekomen wat we nu dus verhoren hebben op 29 november.
0: Ja, en wat gaat er gebeuren?
1: Ja, wat gaat er gebeuren?
2: Hey Beer, ja, we gaan 29 november gaan we, door de tijd heen van 22 jaar altijd nooit te laat. En voor heel veel mensen, ik zou zeggen, laat u verrassen, het weer een muzikale middag. En we hopen dat we allemaal ervan gaan genieten. We denken van wel, dus...
0: En staan jullie alleen op de bühne?
2: Als wij optreden, wel.
0: Ja, met Erik in de midden.
2: Ja, Erik zal wel in de midden. Ja, maar we doen af en toe voor het wisselen.
3: Ja, we doen ook voor het wisselen. Dus, dat
0: toch,
3: we,
0: toch?
3: Ja.
0: Ah.
3: Dat heet, ja, dat hebben we er sinds jaren ingebracht.
0: Oké, okay, dat is mooi gedaan. Maar dat blijft dus een verrassing wat er voor de rest naar boeten jullie op de bühne. Daar kunnen ook geen tipje van op.
3: Ja, we kunnen wel. We gaan dus terug in een tijd, zeg maar. In de liedjesavond waar wij eind met gezongen hebben. En waar we heel veel lol mee hebben gehad. Dat zien we het gastartiesten die komen. Maar het blijft wel allemaal dialect. Hoorste dialect wat er gezongen werd, behalve wij zelf.
0: Oh, je Duitse liedjes?
3: We hebben wat Duitsers tussen en die zingen we dan ook.
0: Toch wel? Oh.
3: In principe doen we zelf drie keer.
0: Oké. Okay.
3: En de rest wordt ingevuld door...
0: andere mensen.
3: Andere.
1: Door andere artiesten die ook al, ook sommigen al gestopt zien. Die dan toch dit heel leuk vonden om weg bij ons voor deze middag ook mee uit te vullen. En dat dus ook hier heel graag doen.
0: Ja.
3: En de mensen weer ontvangen door lustige muziek van een Joekskapel.
0: Oké. Okay.
3: Dus er een beetje sfeer kweken.
0: En als ik weet niet of dat doorgegooid is, een Amerikaanse presentator.
3: Oh, we hebben er twee.
0: Twee?
3: Ja.
0: Ja, ik ben net ergens met bloemen geweest en toen zeiden ze dat...
3: Oh, dat weet ik. Je bent een bekker geweest. Toen heb ik net gehuurd.
0: En ik geloof dat de kleinzoon...
3: Ja, dat is ook wel een apart verhaal.
0: Ja.
3: We hebben een keer in Amerika op de zittingszorg gestaan. En daar is net een nieuwe vorst en ceremoniemeester. En die jongens die zien heel enthousiast en het ging geweldig. Op één ding is dat je... Te veel gedronken.
0: Oh, ja, dat kreeg je in het begin weer te dragen.
1: Daar zat geen rem op.
3: Maar die hebben we weer rechtgezaten en het zijn geweldige jongens geworden die het geweldig gedaan hebben. En we vonden dat papa's om die te vragen om

0: Oost en Middag te presenteren. Ja, en ze hebben jou gezagd. Dus ze kunnen niet meer terug.
1: Want bij een van de twee ben ik volgens mij ook een keer met Rozen geweest in Amerika. Dat,
0: ja, ik denk bij Loek.
1: En wat een andere?
0: Bas? Nee, ik denk bij Loek.
1: Ja, bij een van de twee volgens mij.
0: Ja, ja.
1: Maakt niet goed. Hoe laat begint het op de 29e?
2: Begon, ja, de zaal geeft hem 2 uur open. En ons programma begint 2:30. En dan loopt ongeveer door tot 7:30. 7:15, 7:30 willen we toch wel...
1: Mits er 7 toegaves vervraagd worden.
2: Ja, dat wil ik misschien iets later. Maar, in principe, dat is een beetje de insteek. Wie zelf draaien dan 3 keer in een blok op. En dat wordt opgevuld door de andere artiesten.
1: Ja.
2: En nog eventueel nog een DJ die nog een paar liedjes tussendoor kan
1: draaien.
0: En we proberen de zaal heel leuk aan te kleren. Daar hebben we ook heel veel ideeën over. Ik denk dat dat wel moet lukken. En dan willen we er gewoon een gezellige, leuke middag van maken voor wie je toch wel weer willen knallen.
1: Ja, en kunnen de mensen gewoon binnenlopen of zien ze toch, moeten ze zich van tevoren melden? Moeten ze een kaartje kopen? Ja, hoe gaat dat?
0: Wij willen eigenlijk geen entry.
1: Ja.
0: Want we hoeven er niks aan te verdienen. Maar we willen wel weten hoeveel mensen er komen.
1: Ja.
0: Dus hebben we toch besloten een kaartje te verkopen. En die komt dinsdagmiddag om 12 uur in de verkoop via de site van het gasthuis.
1: Ook denk ik om 11 minuten over 11 of zo.
0: Ja, nee, 12 uur. En die kosten een tientje, maar dan krijgen ze wel 2 consumptiebonnen voor. En een mooi programma voor aangeboden. En een geweldige, originele altijd nooit te laat sjaal.
1: Ah, ik denk een handtekening van jullie.
0: Ja, ik weet
2: niet of
0: ze
2: erop
0: stond te wachten. Ja, te wachten. Het is wel een geweldige sjaal geworden. Okay. Dus,
1: met AI gemaakt?
0: Nee. En dus, het kost meer als de tientje wat ze kriegen. Dus okay. Eigenlijk is het voor niks. Maar we willen wel geen weten hoeveel mensen komen.
1: Dat dan, en een beetje een idee.
0: Ja.
1: Of dat er dadelijk wat goed. Ja, je moet ook niet hebben dat ze dadelijk tot bij Kruidser in een race starten.
0: Ja, maar ik denk dat dat van mij wel
2: of dat de zaal heel hol klinkt, dat zou je ook kunnen.
0: Ja, maar dan kunnen we hem kleiner maken. Hè?
1: Ik wou net zeggen.
2: Dan passen we dan de zalenbaan. Dus,
1: ik wou net zeggen dat.
2: Vandaar denk ik ook dat we dat zo.
0: Oh ja, dat moet ik even vertellen. Bij het gasthuis stiert erop dat dat een sta-concert is.
1: Ja.
0: Maar wij denken dat ook wel wat mensen hier willen zitten die al een bepaalde leeftijd hebben of niet meer zo goed kunnen. Dus door willen we wel wat zitplaatsen voor creëren dat die ook kunnen komen.
1: Ja. Dat toch er wat mensen wat kunnen zitten.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Oké. Okay. 29 november dus, vanaf een uur of 2.
0: Ja.
1: En komende dinsdag
0: om 12 uur.
1: En dat kunnen ze op de site van het gasthuis.
0: Ja, of de op ons Facebook en Instagram. Ja. Daar kunnen we een link te sturen.
1: Oh, dan kunnen ze gewoon doorklikken naar. Oké.
0: Okay. En dan hopen dat er heel veel mensen komen.
1: En krijgen kaartjes in dat gewoon digitaal? Dan krijgen de mensen er, of hoe werkt dat?
0: Oh, dat moet toch wel weg, nee.
3: Dat is hier allemaal via het gasthuis
1: geregeld.
3: Alles via ticket.
1: Oké.
2: Nee, entry. Entry is het
3: woord. Entry is het woord.
1: Ja. Mooi.
0: We zien dat van verder digitaal in deze.
1: Oh ja. De omgezette muziek, die heb je toch wel digitaal bij je voor?
0: Ja, dat klopt, ja. Ja.
1: En hoe lang gaat altijd nooit laat nog door? Ga nog naar 33 jaar.
3: We laten hier eerlijk zien, sowieso nog tot 2000.
1: Tot eind november.
3: 29 hebben we nog boekingen.
0: Tot 10 februari 2009 stonden er boekingen. Dus
3: 29.
0: Zo lang gaan we nog minimaal door.
1: Dan komt er dadelijk in voor 2030.
0: Ja, dan moeten we, dan gaan we vergaderen.
1: Oh, oké. Okay.
2: Goed in de groep en dan kijken we dan wel, maar we hebben niet echt een eind, of zeggen we van zoveel jaar of dit, hebben we niet. We zien wel hoe dat zich ontwikkelt en hoe het ook met onszelf verder ontwikkeld ook.
1: En gezond blijven, dat is heel belangrijk. Oké. En jongens, heel veel succes de 29e.
0: Ja, dank u wel. Geen bedankt voor de aandacht die we gekregen hebben.
1: Ja, tuurlijk. Dat huurt er toch bij. Jullie zijn huur.
0: Ja, dat wil ik dan ook nog wel even zeggen.
1: Jullie huren toch een beetje bij de inboelen van de wekradio.
0: Ja, maar wat we bereikt hebben, als mensen ons liedjes niet huren, dan hulden we ook op. Hè. Dus het is ook heel fijn dat we af en toe op radio komen.
1: Ja, dat klopt.
2: En, dit programma is inderdaad ook bij Oetstek altijd door veel geweest, waar dus ook wel Frans gebracht heeft. Ja. Toch wel.
1: Oké, okay, mooi. Heel gedaan.
2: Bedankt.
1: Dus wat dat betreft.
3: Dank
1: en,
3: je wel.
1: En hebben we er nog hier? En dan weet ik nog, gaat zeker over Veronique.
0: Uiteraard.
1: Dan gaan we draaien daar.
0: Wat een spetter.
1: Oké. Okay. Dankjewel.
0: Alsjeblieft.

0: Zo, dit waren broer en zus Konings. En met deze liedjes nemen ze zich koon, bitterbal en champagne. Daarvoor de kloostertalen met wil lassen ons niet runterkriegen. En we hadden nog als laatste liedje van Altijd Nooit Te Laat. Wat? En de spetter. En dat ging over Veronique. En Maria heeft hoeveel 150 bellers hebben we in een emmer. Dus gerukkeld even. Ik wil zeggen, wat is er te doen? Je miste iets?
1: Ja, ik kost niet eens even voor bellers.
0: Oh, en dat heb ik hier liggen. 150 goeie bellers. Ja. Dus en je hebt eraan en dicht over draaien. Oké, doen we bedoel ik. Drukken. Kijken wie we aan de lijn gaan krijgen. Ja. Is 06? Oké, okay, ja, dat duurde iets langer. Want dat duurt langer voor al die cijfers. Alhoewel die anderen ook 10 zien, wil ik die door de kabel zien. Maar. Oh, ik moet schuif wel opzetten. Oh, je gaat nog niet, dus. Ja. Hierover.
2: Met Tini Keizers.
0: Met wie?

0: Dit is met Wekradio, met Louis.
1: Oh, leuk.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je mee gepuzzeld?
1: Ja, dat heb ik gedaan, ja.
0: Ja, je klinkt een beetje nog van, helemaal verrast dat we je bellen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Heb je nooit wat gewonnen?
1: Ja, Goedemorgen,
0: Wekradio. Dat je met goed opnemen. Ja,
1: klopt.
0: Maar een envelop heb je nog nooit gewonnen?
1: Volgens mij niet.
0: Oké. Okay. En wat was trouwens het woord vandaag?
1: Plantenkwekers.
0: Plantenkwekers, dat wil je weer huren, ja. En was het moeilijk?
1: Ja. Nee, het was wel gemakkelijk.
0: Gemakkelijk, ja. Oké. Okay.
1: Ja.
0: En daarmee mogen je een envelop kiezen.
1: Oké.
0: Okay. Heb je enig idee welk nummer?
1: 24 zit
0: er
1: toch nog in?
0: 24, die zit er volgens mij was die vorige week ook. Nee, die zit er niet meer in.
1: Oh, 24.
0: Ook nee.
1: Noem eens een nummer wat er nog wel in zit.
0: Ik zal even opnemen en Rob, maar stop als je er aan wilt hebben. 16, ja. 17, 18, 19 en 20. 22.
1: 20 is goed.
0: Ja. Oké. Okay. En is nou Zuma geworden of heb je er toch nog een bepaalde gedachte bij?
1: Nee, niet een bepaalde gedachte.
0: Zuma, oké. Dan gaan we eens kijken wat erin zit. Hij wil open, dit leggen we door neer. Zit een briefje neer?
1: Ja.
0: Jij krijgt twee bunnetjes van ons. Eentje is een bon van €50... En dan kun je, ik weet niet of eindelijk een feestje te halen of maakt niet uit, maar kun je wat huren bij je feest- en evenementenverhuur. Dus als voor feestje kun je wat huren. Dus als je, of als je tafels nodig hebt of een tent nodig hebt of zowat, kun je door. En je krijgt een cadeaubon voor een bloemke of een pleintje uit de meertrek.
1: Oké, okay, leuk.
0: Die twee bonnen krijg je van ons via Bingogram.
1: Oké, okay, dat is leuk.
0: Ja. Blijf zodra ik heel even aan de telefoon of aan de lien hangen, schrijven we adresgegevens op en dan wensen we voor de rest een hele mooie zondag.
1: Oké, dankjewel.
0: Joe.
1: Ik zal aan jullie. Ja.
0: Hoi,
1: ja.
0: En het woord was vandaag dus nu straks plantenkweker.

Marco de Hollander met In die Zomernacht. We hadden die jonge Psyer af en dan werd ze weer zomer. Die heb ik nog gedraaid. En ik moet nog even zeggen, de sponsor van de prijs, die Tini Keizers. Ze kwam met Castoroy. Dat die vandaag zien de sponsors H&H. Feest en evenementenverhuur. Uit de Meldersse. En plantencentrum Van den Beuken. Uit de Meertrek. En die waren nogal in het eerste urken waren die onze sponsor. Dankjewel daarvoor allemaal en Evelien. We zijn direct terug aan alle kant van Ellevoor met de bloemenketting met Hans Kluiskens uit de Nijgelsum. En we hebben nog daar berichten, want het zijn allerlei activiteiten. En je hebt het gehuurd. Komende dinsdag om 12 uur start de kerstverkoop van het jubileum van Altijd Nooit Te Laat.

0: De Wekkerradio wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Hulst, Rozenkwekerijen, Meterik en Joma Rent, verhuur van koe, vries en slaapwagens, Horst.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Het Maashotel in Broekhuizen.

0: Huizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het.

0: van 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

0: Zo, en dat was helemaal de classics met My Lady of Spain. Ik zeg het altijd, beginnen met een Engelstalige plaat al in de derde uur. En dan is het al een beetje een gevecht met mezelf. Van welke plaat zal ik nou deze keer eens draaien? Omdat er zoveel mooie oude plaat uit de jaren 60 zult ik zien. Dit waren de classics dus met My Lady of Spain. Wat gaan we nog doen nou? Zo direct hebben we even, en die hangt al onder de knop, een gesprekje met Hans Kluskes. Uit den Hegelsum, want dat was degene die vorige week de roze aggeboien kreeg. En we hebben nog een aantal berichten, want het is best wel veel activiteiten vandaag. Hopelijk blijft het ruig. En volgens Thijs wel van de middag in Niels geval. En de rest van de tijd in klaar is, die over is, die vullen we op met mooie muziek. En ik hoop in Niels geval in het eerste uur, als ik over die platen agiert, dat ze op de meertrek bij Kluskes, Café Kluskes, dat ze daar ook het liedje van AMC-zangers gehuurd hebben. Maar ja, dat kriegen we van de week misschien wel reactie over. En nou zeg ik, goeiemiddag Hans.
1: Goeiemiddag Louis.
0: Ja, ik begreep van de week dat jij best wel een aardige vastige luisteraars van ons ziet op zondagmiddagen. Dus jij hebt de zondag ook gehuurd wat Sanne Geurts van OJC Phoenix zei, dat jij de rozen kreeg.
1: Ja, dat heb ik gehuurd. Ja, dat was een mooie verrassing, moet ik zeggen.
0: Schoten van een woestool?
1: Nou, nee, zo eerst waren ze niet. Maar het was wel even of schrikken, nee. Maar het was heel mooi dat ze aan meegedocht heeft. Ja, heel mooi.
0: Klinkt denk ik wel een beetje raar als je ineens zo'n naam door de radio huurt.
1: Ja, dat klinkt altijd vreemd, ja, moet ik zeggen. Ja,
0: ja. Ja. Willen nog wat tegen de vrijwilligers van OJC Phoenix zeggen?
1: Ja, hartstikke bedankt dat toch ook wat jongere personen aan een iets andere mensen denken. Ja, heel mooi. En we helpen altijd mee met de kermis. En dat blijven we doen. Dat vinden we hartstikke schoon. Dus ook de vrijwilliger van de soos kunnen weer een beroep over doen op de komende kermis.
0: Kijk eens, mooi. Jij hebt de roze onder andere gekregen. En jij hebt van de week, tevreden ben je hoor, een beetje verteld. Jij zit iemand in, bij de voetbalclub is geweest. Of
1: ja,
0: nog?
1: Klopt.
0: Ik denk misschien is hij nog wel lid, denk ik wel.
1: Ja, ik ben nog wel lid, ja. Ja. Ik heb 9 jaar in het bestuur gezeten en daarna heb ik nog plus minus 20, 24 jaar de kantineadministratie verzorgd.
0: En is dat veel werk?
1: Ja, dat leert om wat je doet, maar als je van de kantineadministratie de hele goederenbeweging volgt, dus de inkopen naar de verkopen toe, dan kan het al veel werk zien, ja.
0: Leert er hoe de anderen erbij halen, wat?
1: Ook dat, je ziet afhankelijk van, ook van vrijwilligers uiteraard, hoe die bijhalen, wat die opschrijven enzovoort. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Ja, maar goed, ja. Ik ga je toen

0: een hele goede hulp. Dus dat is allemaal goed gelukkig.
1: Ja. Daar zit je ook lid van de carnavalsvereniging. Ik heb begrepen dat je in 2000 prins ziet geweest. Werden verrast dat ze overhogen?
0: Ja, dat zie je uiteraard verrast als ze overhogen. Want dat is toch een hele eer. En ja, geweldig. Een geweldig jaar gehad in 2000. Ja, daar geniet ik eigenlijk nou nog van. En ja, daarnoor, ja, dan zie je lid van de Alprinsen. En momenteel zit ik in een comitéetje van 3 die de activiteiten van de Alprinsen verzorgen. Ja, en dat is toch een clubje waar we hele mooie activiteiten mee doen.
1: Ja, ja. Maar hadden van tevoren, nee, als je mij in hoe dingen, zeker als je van de carnaval haalt, van, zou je ze mee in de vragen?
0: Ja, goed, je weet eigenlijk dat je misschien wel op zo'n shortlist hoort, want ja, de naam werd al een paar jaar genoemd. Ja, en dan op zich is het dan niet verrassend dat ze ook komen vragen, dat klopt, ja. Ja, ja. Ja.
1: Dan had ik te maken met het Heggafonds.
0: Ja, klopt.
1: Wat is dat?
0: Ja, de Heggafonds is een ambi-instelling, een algemeen nut instelling. En wij doen activiteiten sponsoren of een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van een Heggersum.
1: Okay.
0: Dus als verenigingen of stichtingen een beroep over doen, dan kijken we of het past binnen de doelstelling die we hebben. En dan kunnen ze voor ons ook een kleine bijdrage krijgen.
1: En geen moet natuurlijk zorgen dat er wat in het putje blijft.
0: Ja, ja, we hebben donateurs nu, uiteraard. En die hebben we gelukkig ook wel. En we hebben wel een startkapitaal. Maar bij deze, dus donateurs kunnen we altijd gebruiken. Dus als luisteraars zich geroepen voelen om het Heggafonds te sponsoren of een bijdrage te doen, dan kunnen ze dat. Het liefst eigenlijk via een periodieke uitkering. Dat is ook nog fiscaal aftrekbaar. Dus krijg je ook nog de helft terug van de belastingen. En ja, we hebben ook een website, heggafonds.nl. En door is alles te vinden. Of ze kunnen ook contact met mij opnemen of met een van de andere bestuursleden.
1: Ja, en nou snap ik ook, want jij ziet ook penningmeester van het stichting Het Jeugdhoes Heggersum. Nou, ik kwam erachter een week bij jou hoor, dat jij met cijfertjes te maken hebt, met uw dagelijks werk. Nou snap ik ook waarom ze overal bij de cijfertjes hebben gezet.
0: Ja, ja, en in al die functies doe ik meestal wel iets met het financiële gebeuren, ja. Klopt, ja. Dit is mijn dagelijks werk, dus voor mij is dat eigenlijk vrij eenvoudig.
1: En stichting Jeugdhoes, dat is wel niet de Bijen en de Phoenix, of wel?
0: Nee. Dat is ook wel een verwarring dat het zelfs in een Heggersum mee is. Nee. Stichting MFC de Bijen, het gemeenschapshoes, dat is een aparte stichting. En Stichting Jeugdhoes, het gebouw wat erachter leed, dat is ook een aparte stichting. En daar ben ik penningmeester van, ja. En wij verhuren het gebouw aan met name Jong Nederland en OJC Phoenix.
1: Oh, zo, dat is niet alleen Phoenix erin zit, maar er kunnen ook nog andere verenigingen gebruiken.
0: Ja, Jong Nederland zit erin. Dat zien de hoofdgebroekers. En dan even verhuren we het. Want ja, die zitten voor service uiteraard in en overdag niet. Maar overdag verhuren we het bepaalde dagdelen aan de school, dynamiek.
1: Oh, ja.
0: En ook aan de kinderopvang, het nest. En dan soms ook aan incidentele gebroekers die door een vergadering willen halen. Er zit ook een spellenzaal in, een soort kleine gymzaal. En ja, die door gebroek van willen maken, die kunnen contact met ons opnemen. En dan verhuren we dat.
1: Oké. Okay. En dat is de moeite waard, Hans, om via ons programma rozen te krijgen van de familie van der Huls, die we dan werkelijks mogen halen. Foto zal ik begin van de week op onze Facebookpagina zetten. Daar kunnen de mensen zien wie Hans is. En nou mogen Hans ook vertellen waar we volgende week naartoe mogen.
0: Ja, ja. Dat is, ja, we blijven in Heggersum, dus dat kan ik alvast verklappen.
1: Ja.
0: Ja, dat is iemand die eigenlijk al jaren in besturen zit. Eerst bij OJC Phoenix, dan komt er weer terug. Carnavalsvereniging en nu momenteel bij de voetbalclub. En dat is Leo Everaerts.
1: En ik heb begrepen van dat hij er eigenlijk niet heel zo blij mee is.
0: Nou, hij was al een beetje bang toen de vrijwilligers van de boetendienst van de voetbalclub de roer ze kregen van dan ben ik zeker aan de beurt, dat hoop ik toch niet, zei hij.
1: Oh.
0: Ja, ja, ik zeg, dat werd er nooit natuurlijk, maar misschien komt er nog eindelijk aan de beurt. En ja, bij deze dus.
1: Ja, oké. Okay. Dan ga ik van de week contact zoeken met Leo en dan hoop ik dat hij volgende week zondag even bereid is om even ook op de radio te komen.
0: Ja, dat zal geen probleem zijn, okay.
1: Hey, geniet met een vrouw nog een paar weken van die mooie rozen. En voor de rest, dat
0: zullen we doen.
1: De dingen die je doet, dat je die nog heel lang mag doen.
0: Ja, zullen we ook hopen. Hey. Blijven we zeker doen.
1: Fijne zondag, hoor.
0: Ja, zullen we. En jullie, veel succes met het team van de Wekker Radio met de uitzendingen.
1: Dankjewel, hoor. Hoi.
0: Ja, oké, tot ziens.
1: Hoi.
0: Hoi.

Zo, en dit was Roel Bakkers met Droom, O Droom. En daarmee, je kunt ons het tiendigste momentje aan de boord. Ik heb het van mij in het eerste uur al gezegd. Vandaag draaien we de Hegel Walter Band met Rose in the Garden als ons tiendigste momentje.

Gisteravond was ik nog op televisie, Andreas Gabalé. En dit zong ik met Pietro Basile. Una canzone partij. En daarvoor dus een stinnisch momentje. De Hegewalte Band met Rose in the Garden. En dit is Johnny, die draait ook af en toe heel onderop. Als John Peters is het, en hij draait dan ook met het muziekcafé van op woensdagavond hier in het gasthuis. Dit is die laatste nee. We draaien er nog twee en dan heb ik wat berichtjes.

Zo, en dit was Oud Queen in het plaat. Het was wel een ding, die seks. En daarvoor Johnny met Mi Amor. En dit is het berichtje dat we... Of het muziekje, dat we een aantal berichtjes gaan doen. En we hebben er een aantal. Dit is Kermis in Brokense. En dit is Friedrich Elbegoos. En vandaag staat de kermis door in het teken van de Mallorca Party. En de trein ging om 2 uur open met DJ Paul van der Laar. Dan hebben we nog Ampersand en Fry. Die treinen er vandaag op. Entree is helemaal voor niks. En morgen begint de kermis nog om 12 uur. En dan is er een seniorenmiddag. En met duo Oscar en Marit. En vanaf 6 uur is er muziek met de Nederpop. Met de Nederpop coverband van Eigen Bodem. Brambongers komt. Dat is in het Balder. Die tegenwoordig geheel één is. En DJ Joey. Dan in Overloon, bij het Oorlogsmuseum, met vandaag de 2e dag van Eyewitness Event. En je kunt er vandaag terecht, er zien ruim 700 reenactors beelden die door allemaal historisch gebeelden beelden uit beelden. En zo waren de OAS bezoeker in Normandië tijdens de gevechten van 1944 en de Duitse inval in de Peel van 1940. En ook werd de onderhandelingen over de capitulatie in Hotel de Wereld werd in nagespeeld allemaal. En het gebeurt dus allemaal in het Oorlogsmuseum in Overloon vandaag, nacht voor de 2e dag. Dan kun je naar de Venlusweg 112, naar lunchboerderij en achterom kun je naartoe. Want daar is van de middag ter land, ter zee en zonder zicht. En deze ludieke meerkamp die wordt vandaag voor de 2e keer gehouden. Deelnemers leggen een geblinddoek en parcours af om te ervaren hoe het is om met een visuele beperking te leven. En dit allemaal naar aanleiding van Koen Versleijen, die gewoon bijna niet meer ziet. En de arena vol sport en spel is dus bij lunchboerderij Den Achterum op de Venlusweg 112. En na afloop kunnen onder genot van een hapje en een drankje nog genieten met muziek. Die er ook nog bij is, onder andere van Guesthouse en volgens mij nog een 2e groep. En de opbrengst van een dag giet helemaal net als vorig jaar, toen hij zijn succesvolle editie. Vorig jaar bracht je liefst €2800 op. Geert naar het goede doel, geert naar de stichting Usher. Die aan het kijken zien dat ze wat tegen die oogziekte kunnen doen. Deelnemen is niet meer mogelijk, want ze zitten vol. Maar aanmoedigen kunnen natuurlijk altijd. En het is hilarisch, denk ik, om dat allemaal te zien. Dan vandaag is er weer de Sunday Market bij Sarana en Tinderen. En ook dit jaar biedt door de Meert weer een mooie aanbod van diverse Meertkrumpjes. Denk aan handgemaakte spulletjes. En een foodtruck is er om lekker wat eten te kunnen eetpakken. Er staat een stand met een waterkefir en zelfgemaakte sauzen en nog veel meer. En ook deze dag zijn er enkele kidsworkshops. En het gebeurt dus allemaal bij Sarana in Tinderen. Daar is de Sunday Market en de entree is helemaal gratis. Hier op het Altkerkhof is van de middag weer een... wordt er weer een rondleiding gehouden. Je kunt het terecht. In de hand van de graven, herinneringen en gebeurtenissen vertelt deze keer rondleider Hans Steenmets over de impact van de oorlog op Hoorns en haar inwoners. Verhalen over verlies, verdriet, maar ook over verzet, hoop en kracht van mensen komen aan bod. Zo wordt zichtbaar hoe diep de oorlog...

door hun sporen hebben nagelaten en waarom het belangrijk is om deze verhalen te blijven vertellen. De rondleiding begint om 2:30 en vindt dus hier op de Altkerkhofplaats aan de Kloosterstraat. Kost helemaal niks en je hoeft ook niet aan te melden. Dan vanmiddag vanaf 3:00 is er muziek bij Anje van der Smit. De Bandana Brothers treien erop en dat is een soort country duo met rauwe, energieke sound, mooie close harmony en een flinke dosis backwoods sfeer. Dat allemaal dus vanaf 3:00 bij Anje van der Smit. Of er nog tickets zien, dat kan ik ook niet vertellen. Dan belde even naar Anje van der Smit op of kiekte even bij je. Stuur een mailtje naar info@anjevandesmit.nl. Dan is er muziek in het Museum De Locht. De Blooskapel Die Berger Muzikanten treien er vanmiddag op. En die zijn gepland hoor. De groep speelt zowel in Nederland als in Duitsland. Ze hebben een gezellige, levendige club met een repertoire van Egeländer muziek, maar ook andere stijlen, zoals disco. Ze treien op tussen 2:30 en 4:00, dus bij Museum De Locht. En er lopen voor de rest ook nog verschillende wisseltentoonstellingen. Dan in Grubbevoors hebben ze vandaag de tweede dag en is bij Schutterij Sint-Jan is het koningsvogelschieten. Ze gaan om 2:30 gaan ze de huidige koningsper weer erop gehaald en traditiegetrouw gebeurt dit door de muziekvereniging als Sper Rosa uit Grubbevoors Lottem. En dan vandoor trekken ze dus met de schutters koningsper naar de Schuttershof aan de Krombosweg voor de officiële opening van het koningsvogelschieten 2026. En we hebben de scheten op de Koningsvogel, dus voor de leden van de schutterij is er ook voor niet-leden is er scheten een erelidsvogel de draaf te scheten. En dan is hij de erelid. Dus de winnaar mag zich een jaar erelidskoning van de schutterij nemen. En deze titel is momenteel in handen van Ruud Verheggen, de beschermheer van de schutterij. Voor de jeugd van 8 tot 14 jaar is er een aparte vogel en die mogen ook scheten. En dat geeft volgens mij met de windbugs. En deelnames staat open voor alle jeugd van Grubbevoors en omgeving. En rond 6:00 vanavond hopen ze dat alle vogels er vanaf zien. En dan kunnen ze de zaak, kunnen ze de koningen en koninginnen en ereleden allemaal huldigen op het bordes. En zaterdag 12 september hebben ze de officiële koningsreceptie in de Schutterslokaal. Voor de rest kun je ook nog terecht bij Museum De Kantfabriek hier in Horst. Museum Oorlog in de Piel van Edie Powels. Bij Boomschuw, daar hebben de Golden Liesjes van de middag een jubileum. Hebben vorige week kunnen huren. Daar kunnen we vanmiddag naartoe. Gezellige muziek toch. En dan hebben ze nog bij Piel Museum in Amerika. Is vandaag wandelen met verhalen. We hadden over op moeten geven. Start is dadelijk 12:00. Muziek is er 3:00 van de Mutter Road Rangers. Allemaal gratis toegang. En het wordt allemaal georganiseerd door cultureel erfgoed Zwarte Peel en de Peel Museum uit Amerika. Dat is zien allemaal de berichten voor vandaag. De ganse mond vol. Van de week heb ik gehuurd dat Dolly Parton overleden is. En ze heeft heel veel mooie platen gemaakt. Grote hits. En deze die heb ik al dukker gedraaid. Ik nou ga draaien. Maar dan in de uitvoering van Ilse de Lange. Die heeft ook een ganse reportage gemaakt. Een ganse documentaire over Dolly Parton. En dat heb ik toen op televisie gezien. En dit is een liedje waar Dolly Parton in Lut merken en zegt hoe ze opgegroeid is in eenvoud, in ermooi. En dat haar moeder en een jas maakte van allemaal lepke stof. Coat of Many Colors door Dolly Parton. MUZIEK

Zo, dit was Miller met Caledonia. Dit hebben ze misschien gisteravond ook wel gespeeld op de Meterikse Weg, wie ze bij Brinkman in de tuin een tuinconcert gehaald hebben. En misschien spelen ze het vanmiddag wel, want ze zitten bij Scheid aan de grens. In Venray, tussen Venray en Overloon. Op twee plekken is er van allerlei dingen te doen. En daar treien ze vanmiddag op. Daarvoor hebben we nog Marleen Rutte met Mijn Leven Lang en Coat of Many Colors van Dolly Parton. Gewoon even naar de hei. Hutje op de hei gaan we zitten.

Zo, en ik ga de jongens in plaats van Boys from the County Hell toch even langzaam weg, want we hebben anderhalf minuut meer tot 12 uur. En dit waren de leden van uur. Ballad of a Wandering Soul. Daarvoor hebben we nog Ondiep met Hutje op de Hei. Dan moet ik even wat recht zetten. Ik kwam tijken je net even zeggen. Ik heb van de merken tussen 9 en 10 gezegd, hebben we dat liedje van AMC voor Irene en Ger Kluskes. Maar het afscheid is gisteren geweest, de laatste dagen. Niet vandaag, dus die zullen nou wel een doprummen zien. Hopen even goed dat Irene en Ger het liedje gehuurd hebben. Ja, gisteren hebben ze het al gehuurd, want AMC heeft het ook gezongen. Maar nou heeft iedereen het gehuurd, en dat is ook de bedoeling. Dus, niet naar Kluskes toe gaan, want ze zijn toe vandaag. Die waren gisteren dus open, een ganse meertrek was toch. In ieder geval, geniet van uw vrije dag, Ger en Irene. Dit was weer een aflevering van de Wekkerradio op deze zondag, de 30e augustus. In september, de 6e, zien we weer terug met een nieuwe aflevering. Met alles wat in de Wekkerradio zit. We zeggen, blijf gezond. Geniet van alle andere dingen van de Omroep Horst en de Maas. Stalen kunnen ook wel luisteren. En de rest van de dag en een ganse week. En dan zien we je volgende week zondag 6 september om 9 uur weer. Blijf gezond en hoi je wat. En gewend, het komende dinsdag om 12 uur. Daar gewoon de kaartjes in de verkoop van het jubileum van Altijd Nooit Te Laat. Wilden we hen kopen. Voor dat tientje kregen we een sjaal en 2 consumpties.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van

Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken.

0: wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, één persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen.

De begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van

escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
4: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
3: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
5: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
2: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer

is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. Dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de

0: met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Michel Koenen, bedankt voor de NOS Nieuws van 2 uur. Zometeen over 30 seconden het eerste deel van Hans op Zondag. Met erin natuurlijk het regionieuws en speelronde nummer 4 van de Eredivisie.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.

1982. En het stond op Players in the Dark. Het kwam uiteindelijk op nummer 2 terecht. Ik heb het natuurlijk over Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Hans op Zondag. Zondag 30 augustus, de laatste van augustus, die hebben we vandaag. En het is ook de dag dat bekend werd dat de achterblijvers op het gasnet mogelijk 4 keer zoveel gaan betalen voor transport. Mensen en bedrijven die op het gasnet aangesloten blijven, moeten daarvoor...

voor over 25 jaar mogelijk 4 keer zoveel voor betalen als nu. Daarvoor waarschuwt de autoriteit de consument en markt. Steeds minder gebruikers moeten namelijk samen de kosten van het gasnet dragen. Een gemiddeld huishouden is nu €200 per jaar kwijt aan gastransport op een totale gasrekening van €1680. En die €200 kan stijgen tot €790 in 2025. En daarvoor waarschuwt de autoriteiten consument en markt. De stijgende gastransporttarieven kunnen flinke gevolgen hebben voor huishoudens en bedrijven die moeten achterblijven op het gasnet, zegt de AMC-bestuurder Manon Leijten. En de rekening stijgt doordat steeds meer huishoudens en bedrijven van het gas afstappen. Netbeheerders moeten de transportkosten dus verdelen over minder gebruikers. Vergelijkbaar met de reden voor de stijgende kosten voor het versturen van de post. Ook zijn netbeheerders geld kwijt aan het verwijderen van ongebruikte gasaansluitingen en gasnetten. Die kosten worden doorberekend aan de consumenten. En de bedrijven zouden die rekening ook kunnen neerleggen bij degene die de aansluiting laat verwijderen. Maar dat zou volgens het ACM de transitie naar de duurzame energie niet helpen. Nee. Als je ervoor moet gaan betalen, dan willen we het heel snel niet meer. Goed, wat gaan we vanmiddag meer allemaal doen? En nou, we gaan natuurlijk naar speelronde nummer 4 van de Eredivisie. Zometeen gaan we naar de Galgenwaard in Utrecht. Want daar is de lunchwedstrijd op dit moment aan de gang. Tweede FC Utrecht tegen PSV. Ook gaan we naar Rotterdam vanmiddag, naar de Kuip. Want daar heeft Feyenoord ADO Den Haag op bezoek. En we gaan naar Tilburg, naar het Koning Willem II stadion. Willem II vanmiddag tegen Heerenveen. En in het staartje van Hans op zondag, om 16:45. En gaan we naar het 7-11 stadion in Velzen-Zuid. Want daar speelt Telstar vanmiddag tegen Ajax.

0: zover is het nog niet. Laten we maar gauw doorgaan met de tweede voor het eerste uur. En die is voor Madonna, dus ik zeg...
1: Start the show!

De heren van de Who en See Me, Feel Me. Vanavond tussen 8 en 10 meer van dit soort muziek. En het programma Beat West Coast and Hits met collega Jan Droesen.

wij gaan eens kijken naar speelronde nummer 4 van de Eredivisie. Want de lunchwedstrijd vond vanmiddag plaats in stadion De Galgenwaard in Utrecht. FC Utrecht vanmiddag tegen PSV. En in de zesde minuut scoorde Stepanov de 1-0 voor Utrecht. Dat is al een vroege goal in de eerste helft. Een paar minuutjes daarna Van Bommel de gelijkmaker 1-1 in de 11e minuut. En daarna nog Til, net voor rust, op slag van rust, de 1-2. En dat is de ruststand in Utrecht geweest. FC Utrecht tegen PSV ruststand 1-2. Maar in de tweede helft ging PSV rustig door met scoren. Want in de 76e minuut scoorde Junior de 1-3. Vervolgens in de 88e minuut. Nee, sorry, in de 86e minuut. Meinans de 1-4. De 1-5 was in de 88e minuut. Wederom voor Til, dat was zijn tweede. En diep in de verlenging in de 93e minuut maakte Dest de 1-6. En dat is de eindstand geworden in de Galgenwaard. FC Utrecht tegen PSV, eindstand 1-6. Zometeen gaan we naar de Kuip. Maar dat zometeen. Eerst Shakira samen met Bruna Boy.

Wij gaan voor de eerste keer naar de andere kant van het pand voor regionieuws. En deze keer uit Panningen. De uit Panningen afkomstige kunstenaar Erik Kierkels presenteert zondag 6 september een grote eenmalige expositie in kunstcentrum Weert. Bezoekers kunnen daar kennis maken met ongeveer 30 sculpturen. Voornamelijk gemaakt van bullseye glas. En daarnaast vertoont Kierkels nieuw werk in brons. De tentoonstelling vindt plaats in Ars Clair Atrium in het Rijksmonumentum de Lichtenberg aan de IJzeren Manweg in Weert. En de expositie is slechts één dag te bezoeken en is geopend van 11 tot 5 uur. En de toegang is gratis, dus tot aanstaande zondag 6 september. Goed, tot zover het nieuws uit Panningen. Door met Coldplay en Magic.

Zometeen gaan we naar de Kuip. Voor de wedstrijd Feyenoord tegen ADO Den Haag. En ook om 2:30 vanmiddag de wedstrijd Willem II tegen Heerenveen in het Koning Willem II stadion in Tilburg. Lost Frequencies en

is de nieuwe van Lost Frequencies. And Live It All. Ja, en afgelopen dinsdag ontvingen wij het droevige bericht dat Dolly Parton overleden is op 80-jarige leeftijd. En Parton leed aan kort voor haar dood aan kanker. En na een dappere en korte strijd tegen kanker te hebben gevoerd, is Dolly omringd door haar naaste overleden. En Parton verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan, die ze voor zichzelf en anderen schreef. Maar Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You waren drie van haar grootste hits.

Ja, We'll Always Love You heeft natuurlijk Whitney Houston nog een keer dunnetjes over gedaan. En dat heeft Barton ook geen windeieren gelegd. En ja, we hebben haar natuurlijk in ons hart gesloten en daar zal ze nooit meer uitgaan. Dolly Parton, 9 to 5.

kroegen in de hemel zijn nu, hè. En hij maakt zich nu al zorgen, volgens mij. In de Kuip zijn ze al begonnen aan de wedstrijd Feyenoord tegen ADO Den Haag. 6 minuten zitten ze al op het veld. Staan ze op het veld. En we hebben nog steeds de brilstand op het bord daar. 0-0. En ook in de Koning Willem II stadion in Tilburg zijn we 4 minuten ver. Willem II tegen Heerenveen. Ook daar nog de brilstand op het bord. En dit is die mooie van Crash Hip. Ready for more.

Jacqueline de Grovaert en haar bandleden Cressip. En Ready for More. Het vermiste 13-jarig meisje uit Horst is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie vanochtend. De politie deed zaterdag een oproep nadat ze op vrijdagmiddag voor het laatst werd gezien in Horst. De politie meldt zondagmorgen dat ze in goede gezondheid is aangetroffen en dankt iedereen voor alle informatie en tips. Goed, tot zover het nieuws uit Horst. 21 jaar is Shaina Spyro en Great Expectations.

grote verwachting. The Great Expectation. China. Spyro. Door met deze dame, Kim Wilde. And You Keep Me Hanging On.

Altijd fijn als Kim langskomt in de show. Kim Wilde, and you keep me hanging on. Zometeen gaan we nog een keer kijken in de Kuip in Rotterdam. Binnen de wedstrijd Feyenoord tegen ADO Den Haag. En natuurlijk vergeten we Tilburg niet. Het Koning Willem II stadion voor de wedstrijd Willem II tegen Heerenveen. Maar eerst another. Samen met Emily Warren. En Silver Lines.

Vorige Talk To You staat nog hoog genoteerd in de Nederlandse top 40. Staat nog steeds op 4 en 23 weken genoteerd. Eens even snel gaan kijken in de Kuip in Rotterdam in de wedstrijd Feyenoord tegen ADO Den Haag. We zitten daar in de 19e minuut en zojuist in de 12e minuut heeft Thomas de 0-1 gescoord. Willem 2 tegen Heerenveen. Daar zijn we al 18 minuten verder en daar staat het nog steeds 0-0.

De nieuwe van Nickelback. And Leave Me Behind. Wij gaan naar Hilversum toe naar de nieuwsdesk op aan voor het NOS Nieuws van 3 uur. En aan de andere kant van 3 uur zetten we de toon met Waiting for Love van Avicii. En dit uur gaan we afsluiten met Donna Summer en MacArthur Park. Tot zometeen.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6.

6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer

Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

2018 overleed hij op 28-jarige leeftijd. Avicii, oftewel Tim Bergling, zoals we hem in het echte leven kennen. Maar goed, daar hebben we het maar even niet over. Waar we het wel over hebben is over die plaat natuurlijk. Waiting for Love. Het kwam uiteindelijk op nummer 5 terecht in de single top 100 in 2015. En het stond op zijn tweede studioalbum, Stories. En hij produceerde het samen met zijn goede vriend Martin Garrix. Welkom bij het tweede uur Hans op zondag. Voor 30 augustus 2026, dat schrijven we vandaag. En zometeen om 4:30 die mooie plaat voorbij de thee. Maar nu eerst nog...

Wet, wet, wet. And love is all around. Een motorrijder is in Meerlo gisteren gewond geraakt toen hij onderuit ging tegen een bestelwagen. Dat gebeurde rond 6 uur gisteravond op de Tienrijseweg bij een wegversmalling. De bestuurder van de motor verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en schoof een paar meter door over het asfalt tegen de bestelbus aan. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en wat zijn toestand op dit moment is, is niet bekend. Goed, tot zover het nieuws uit Meerlo. Gaan we door met de nieuwe van Direct. Hier is My Friend.

Zometeen gaan we naar de ruststanden kijken van de wedstrijd Feyenoord tegen ADO Den Haag. En Willem II tegen Heerenveen. De Lube van de Rijkt hoorde je zojuist. En My Friend. Windjammer nu. En Tossing and Turning.

om weer eens terug te horen. Windjammer en Tossing and Turning. En wij gaan eens even kijken naar de ruststanden in speelronde nummer 4 van de Eredivisie. Althans, van de wedstrijden natuurlijk die om 2:30 begonnen zijn. En we beginnen in de Kuip in Rotterdam. Want daar heeft Feyenoord ADO Den Haag op bezoek. En dat was maar een klein stukje in de bus voor de heren van ADO Den Haag. En ze hebben tot nu toe goede zaken kunnen doen in Rotterdam. Want in de 12e minuut scoorde Thomas de 0-1 voor ADO Den Haag. En dat is ook de ruststand op dit moment in de Kuip. Feyenoord tegen ADO Den Haag, ruststand 0-1. Dan zakken we iets verder door naar het zuiden. Naar Tilburg. Naar het Koning Willem II stadion al daar. Voor de wedstrijd Willem II tegen Heerenveen. Sportclub Heerenveen moet ik zeggen. En daar is in de eerste helft niet zo heel veel gebeurd. Niet gescoord. Dus dat betekent de ruststand in Tilburg is 0-0 in de wedstrijd Willem II tegen Sportclub Heerenveen. Zometeen nog de mooie plaat voor bij de thee van 3:30. Maar eerst de nieuwe van Tino Martin samen met Billy Dans. En ik hoor niks geks. Nou, dat is mooi om te horen.

Dasha met haar nieuwe Memo. Wij gaan die mooie plaat draaien voor bij de thee van 3:30. En daarvoor gaan we terug naar 1984. Hij schreef het helemaal in zijn hoofd. En dan hebben we het over George Michael, die overigens gisteren nog te bewonderen was op BBC Two. Want daar hadden ze een hele music special ter ere van Wham. En hij schreef dit in zijn hoofd terwijl hij onderweg was naar zijn gig, zoals dat zo mooi vroeger heette. En als DJ in een restaurant in Hertfordshire. En zoals hij zelf zei in zijn autobiografie, ging het over zijn kindertijd. En nam het samen op met zijn bandmaatje Andrew Ridgeley van Wham. Die het overigens speelde op zijn Fender Telecaster die hij kreeg voor zijn 18e verjaardag. Ze namen het samen op, de demo, op een viersporen recorder die Michael toen gekocht had. En het kwam op het album Make It Big. Ik heb het natuurlijk over het hele mooie Careless Whisper. De mooie plaat voorbij de thee van 3:30. George Michael met Careless Whisper.

0: Alex Warren en Rescuer.
1: Oh, my rescuer.
0: Bergen naar Bergen. Een scooterrijder is vanmiddag in Bergen gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde rond 20 over 11 op de Valkstraat. Ja, dan is het natuurlijk eigenlijk niet middag, maar ochtend. Maar detail. De scooter belandde door een botsing in de struiken. En de bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto kon na de klap niet meer verder rijden en is door een berger opgehaald. De automobilist kwam met de schrik vrij. Goed, tot zover het nieuws uit Bergen. De nieuwe van Emma Heesters.

Aestos en de Hartebreker. In de Kuip zijn we op dit moment 51 minuten aan het spelen. En het staat nog steeds 0-1, wat ook de ruststand was in de Kuip. En ook in Tilburg, in het Koning Willem II-stadion, hebben we nog steeds de ruststand op het bord. 0-0 in de wedstrijd Willem II tegen Sportclub Heerenveen in de 52e minuut. Sade en No Ordinary Love.

In haar jeugd heeft ze een krantenwijkje gedaan en daar kocht ze haar paard van. Ik heb het over het... Sade and No Ordinary Love. Het mooie stemgeluid van Sade and No Ordinary Love. In de wedstrijd Feyenoord tegen ADO Den Haag is zojuist gescoord door Sila in de 53ste minuut. Het staat in de Kuip nu 0-2 voor ADO Den Haag. De nieuwe van Roxy Dekker en Bare Minimum.

ze maakt het wel spannend allemaal. Ik heb het over Roxy Dekker, want een superstar, de vorige, die stijgt van 33 naar 24 deze week. En deze komt op 20 binnen, bare minimum van Roxy Dekker. Met twee in de Nederlandse top 40 op dit moment en allebei stijgende, ja. En dit is Shanice. And I love your smile.

ik zie hier een foto van Janice, maar inderdaad, die smile van oor tot oor. Janice, and I love your smile. Toy Story 5, daar zit hij in. Taylor Swift, and I knew it, I knew you.

Taylor Swift. I knew it, I knew you. In Tilburg is de 0-0 van het scorebord af. Want zojuist heeft Van Aalst in de 61ste minuut de 1-0 gescoord voor Willem II tegen Heerenveen. Zometeen gaan we naar Hilversum toe, naar de nieuwsdesk al daar voor de NOS Nieuws van 4 uur. Maar nog een paar te gaan in dit uur. Deze van Ilse de Lange. En Something Good. En zometeen Mark Morrison.

om naar Hilversum te gaan naar de nieuwsdeskoldaar voor het NOS Nieuws van 4 uur. En aan de andere kant van 4 uur zetten we de toon met Prince en Revolution en Mountains. En zoals gezegd, dit uur sluiten we af met Mark Morrison en Return of the Mac.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Michiel van der Velden, bedankt voor de NOS Nieuws van 4 uur. Zometeen over 22 seconden het derde en laatste deel van Hans op Zondag. Met natuurlijk de twee keuzes van de...

0: muziekredactie.
1: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Maar blijft het toch een steengoed nummer. Prince and the Revolution and Mountains. Het was de opvolger van Kiss. En het kwam uiteindelijk op nummer 16 terecht in de nationale hitparade in 1986. En hij schreef het samen met Wendy en Lisa. Die nam ook de achtergrond zangpartij voor een rekening. Welkom terug bij het derde en laatste uur Hans op zondag. Voor de laatste zondag van augustus, de 30ste. En dat betekent zometeen de twee keuzes van de muziekredactie. Eén van de twee is het Belvinch, de eerste. En die zal zo rond half vijf voorbij komen. Ook gaan we kijken naar de einduitslagen van de wedstrijden die om half drie begonnen zijn. Te weten Feyenoord tegen ADO Den Haag en Willem II tegen Sportclub Heerenveen. Maar nu snel door met de tweede voor het derde uur. En die is voor Ashford & Simpson en Solid.
1: And for love's sake, each mistake, oh you.

Fool's Garden. Er staat een krachtige wind die later vanavond afneemt. Vannacht komt er een nieuwe lading buien met onweer over ons land. Het koelt af naar 15 tot 17 graden en morgen is het opnieuw wisselvallig met af en toe zon tussen de onweersbuien door. Er staat opnieuw een krachtige wind en het wordt 18 tot 20 graden. Door met Charles en Eddie. And would I lie to you?

had ik al lang niet meer gehoord deze. Charles en Eddie. And would I lie to you? Afgelopen zondagavond zag ik zijn optreden op een Pukkelpop. En hij speelde België helemaal plat, helemaal de wei plat. Somber heb ik het over en My Body Isn't Ready.

Dit zijn van die krentjes uit de pap. Tension Up en Ain't My Beating Heart. Wij gaan eens kijken naar de einduitslagen van de wedstrijden die om 2:30 begonnen zijn. En dat is Feyenoord tegen ADO Den Haag en Willem II tegen Sportclub Heerenveen. En we beginnen even in Rotterdam in de Kuip. Hadden we daar nog een ruststand van 0-1? Nou, in de tweede helft scoorde in de 53ste minuut Silja de 0-2. En toen moest Feyenoord aan de bak en dat deden ze ook. In de 62ste minuut Ueda 1-2. En in de 72ste minuut Hajc Musa maakte de gelijkmaker 2-2. En dat is de eindstand geworden in de Kuip. Feyenoord tegen ADO Den Haag 2-2. Weer verliespunten voor Feyenoord. Maar ja, het seizoen is nog vroeg, dus er kan nog van alles gebeuren, zullen we zeggen. Dan door naar het Koning Willem II stadion in Tilburg. Voor de wedstrijd Willem II tegen Sportclub Heerenveen. Hadden we dan nog een ruststand van 0-0. Net na rust in de 61ste minuut Van Aalst scoorde de 1-0. En niet veel daarna scoorde Tresco de gelijkmaker in de 64ste minuut 1-1.

deed je in de 77e minuut de 1-2. En in de 82e minuut scoorde Haan de gelijkmaker 2-2. En dat betekent dat de eindstand in het Koning Willem II stadion in Tilburg 2-2 is geworden in de wedstrijd Willem II tegen Sportclub Heerenveen. Goed, tot zover het voetbal. Door met de nieuwe van Rondé. En die is erg goed, jongens. Hier is Oh My God.

Olivia Jean en The Baby Steps. Tijd geworden voor de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 1983, lees ik hier. En het kwam uiteindelijk terecht op nummer 7 in de nationale hitparade. Het stond op zijn studio-debuutalbum Gazebo. En zo heet hij eigenlijk ook. Dus naar zichzelf vernoemd. En we gaan natuurlijk die lekkere Italo draaien. In de 12-inch uitvoering vandaag. Dik 7 minuten genieten. Hier is Gazebo en I Like Chopin.

7 minuten genieten. De eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. In de 12-inch uitvoering Gazebo en I Like Chopin. Zometeen de tweede keuze van de muziekredactie.

Martin Garrix samen met U2 en Fireflies. No beginning and no end. Yeah, we're alive. Afgelopen vrijdag kwam die uit en wij gaan hem al draaien. De nieuwe van Davina Michelle en hier is Pinky Swear.

De nieuwe van Davina Michel. En Pinky Swear, zo heet hij. Tijd geworden voor de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 1986. Oorspronkelijk hadden ze System als hun debuutsingle staan, maar Piet Waterman van Stock Aitken Waterman die vond dat maar niks, omdat hij de zusjes Appleby beter leerde kennen. Dacht hij van, nou, dat past helemaal niet bij jullie. We moeten een andere single hebben die we als eerst uit gaan brengen. En dat werd Showing Out, wat Mike Stock speciaal voor hun schreef. Beïnvloed door de Chicago Garage House. En zo gezegd, zo gedaan, die kwam dus uit als eerste single. En dat is de eerste keuze van de muziekredactie voor... De tweede keuze voor de muziekredactie geworden. Sorry. En hij kwam uiteindelijk op nummer 1 terecht in de nationale hitparade. Hier zijn Mel en Kim met Showing Out. Chow, chow, chow, chow, chow, chow, chow.

De voortreffelijke tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Mel en Kim. En Showing Out. Even naar Velsen Zuid, jongens. Voor de wedstrijd Telstar tegen Ajax. We zitten daar in de 11e minuut. En we hebben daar nog steeds de brilstand op het bord. 0-0. Ella Lijnley nu. En Choosing Texas.

0: Tot zover Ella Langley en Tuesday in Texas. En tot zover ook de 30 augustus aflevering van Hans op zondag. Ik bedank jullie allemaal voor het luisteren. Het was mij een groot plezier om deze voor jullie te maken. En ik ga naar jullie zwaaien met Blackbird. En Do You Read Me? Dit was Hans Beel van Omroep Horst aan de Maas. Volgende week een nieuwe.
1: Nou, dag hoor.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13.

0: de Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd.

0: vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellet Horst, alles voor in en om het huis.

0: Al die mooie gouden ouwe.
1: Nou, nou.
0: Beter als toen wordt het niet.
1: Het is wat.
0: Terug naar de vorige eeuw.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three,

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
5: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
6: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.
1: Aardbeienland. Ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie.

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen.

0: Voor jouw bouwproject kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Coming right on through. Het lekkerste geluid swingt je radio uit.

0: Radio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart...

0: vriendelijke prijzen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Abcoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

Het is precies 8:04. Welkom bij Omroep Horst aan de Maas. Ja, en aangezien het zondagavond is, in dit geval 30 augustus, kun je ook tot 10:00 vanavond luisteren naar een nieuwe aflevering van Beat West Coast and Hits. Vanavond aflevering 1713 in de 38e jaargang. Ja, ja. En dat betekent inderdaad tot 10:00 behoorlijk wat muziek uit de 60er jaren of wat daaraan gerelateerd is.

Dus dat kan ook een keer een stukje muziek uit de jaren 50 zijn, jaren 70, zelfs jaren 80 of 90, als het maar met de 60's te maken heeft. We beginnen vanavond met een zestal stukjes muziek van Nederlandse bodem. Dat alvast voorop gezegd. Na het nieuws van 9 uur. Ja, ik heb een paar puntjes op de concertagenda. De rarity plaat heb ik ook. Dus het wordt weer ouderwets.

We openden deze aflevering met de prachtige band uit Haarlem, Rob Hoeker's Rhythm and Blues Group, en het nummer When People Talk uit 1966. En dit nummer is het mooie vervolg voor die eerste grote hit Marjo. Deze twee nummers trouwens die ik nu noem, die staan of stonden toen ook op het repertoire van de beroemde Horster Rhythm and Blues band Desolation. Ja, die band met onder andere Leij en Mart van Rens. Van de plaat van Rob Hoeken naar echt een plaat. Ja, want er ligt een LP op de draaitafel. En die is van Shocking Blue. Dit nummer dat werd als een promotiesingle uitgebracht in 1970. En het nummer staat ook op de LP Scorpio's Dance. En het nummer heeft nooit in onze Nederlandse hitparade gestaan. Shocking Blue. And Sally was a good old girl.

Je luisterde naar de T-set en het nummer Now is the Time. Een single release uit 1967. En dit nummer op single, het eerste singeltje zelfs, uitgebracht op het eigen T-set Records label. En dat was uniek voor die tijd.

Daarvoor werd hun muziek uitgebracht op dat hele kleine Delta-platenlabel. Nummers als bijvoorbeeld Please Call Me en Don't You Leave. We gaan eens luisteren naar een band uit Amsterdam. Ja, wat denk je daarvan? The Outsiders. Het mooie vervolg op 45 toeren in 1966 voor Lying All The Time. Maar wist je trouwens dat Tom Krabbendam bij The Outsiders kwam... voordat hij eigenlijk een hele goede show maakte voor die tijd. En dat ging behoorlijk tekeer daar in Amsterdam. En dat had allemaal te maken met dat lange, lange haar. Ja, jouw Outsiders. En keep on trying.

Jawel, je luisterde naar de Golden Earrings en het nummer Another Man in Town. Het openingsnummer van het mooie album Winter Harvest uit 1967. Met daarop ook andere mooie nummers zoals Smoking Cigarettes en de mooie hit In My House. Alles gezongen door Frans Krassenburg. En op dat moment bestonden de Golden Earrings verder nog uit George Goijmans, Rinus Gerritsen en achter het drumstel zat Jaap Eggermond. Nog één nummer van Nederlandse bodem. Oh ja, dat kennen we allemaal. We gaan even meezingen met Boudewijn de Groot. Nummer uitgebracht in januari 1967. En met een prachtig nummer trouwens op de B-kant van dat singeltje. Namelijk Testament. En die nummers zijn ook allemaal te vinden op het album Voor de Overlevende. Nou, daar gaan we. Boudewijn de Groot. En het land van Maas en Waal.

0: The Kings. En het nummer Dead End Street. 1966 is het jaar. En toen hadden The Kings uit Londen 3 singlesuccessen. Sunny Afternoon, Dedicated Follower of Fashion en deze mooie single. Het leverde hun een top 5 notering op. Van The Kings uit Londen naar een andere roemruchte Engelse band. Ja, een paar hitjes. Ja, meer waren er eigenlijk niet. Maar er zaten wel een paar beroemde muzikanten in. Bijvoorbeeld Peter Frampton. Ik heb het over The Hurt. Een groot succes, vooral in Engeland in 1968. En wederom ook is dit nummer geschreven door het beroemde schrijversduo Ken Howard en Alan Blakely. Die komen we zo meteen na dit nummer van The Hurt nog een keer tegen, maar dan natuurlijk met een andere band. Goed, de eerste hit was From the Underworld en ook dit nummer is gezongen door Peter Frampton. The Hurt and I Don't Want Our Lovin' to Die.
1: You can help yourself, so try not to miss.

Jawel, en gelukkig hebben we deze band één keer compleet op Beat Night hier in Horst in de Meerthal mogen hebben, live op de bühne. Davey, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Het nummer Bandit, een prachtig opvallend nummer uit 1966 van deze Zuid-Engelse formatie en het vervolg voor de hit Hideaway. Alles geschreven door hun managers die ook hun songschrijvers waren, Ken Howard en Alan Blakely. Inderdaad, die schreven ook nummers voor The Hurt. Hurt, Dave D & Co. Wow. Oh, ja, Spencer Davis. Ja, heb ik klaarstaan. Mooi nummer van Spencer Davis Groep. Het nummer waar we naar gaan luisteren was hun tweede top 1 succes.

succes in de Britse charts. Alles uit 1966 na Keep On Running. Opvallend is dat beide nummers zijn geschreven door een reggae-artiest, namelijk Jackie Edwards. Spencer Davis Groep uit Birmingham met onder andere de broers Muff en Steve Winwood. Hier zingt hij ook op dit nummer. Het heet Somebody.

Jawel, het geluid van Creedence Clearwater Revival en Run Through the Jungle. Hele mooie B-kant van de hit Up Around the Bend. En dan is het begin 1970. Oh, ik heb een prachtige cd klaarstaan. Nummer klaarstaan van The Birds. Er is een cd uitgebracht met allemaal nummers geschreven door Bob Dylan. Dat begint met Mr. Tambourine Man. Nummers als You Ain't Going Nowhere, Lay Lady Lay, Times of Freedom, My Back Pages, Positively 4th Street staat er zelfs op, Lay Lady Lay. Maar ook dit nummer dat de rij van 20 nummers sluit op die cd. Het is een opname uit 1990 tijdens de zogenaamde Nashville Sessions. The Birds en Paths of Victory.

een illuster muzikaal viertal. Crosby, Stills, Nash en Young met het nummer Helpless. Het nummer staat op het fameuze album Déjà Vu uit 1970 en het is geschreven door Neil Young. Dan nu, nog voor de klok van 9 uur in Beat West Coast and Hits, een muzikaal rondje Beatles en Rolling Stones. En ik wil beginnen met de Beatles. Een nummer van het album Hey Jude uit 1968. En het nummer wat ik ga draaien is ook meteen een grote hit. Dus twee successen uit 1968. De Beatles en Lady Madonna.

Jawel, je luisterde inderdaad naar de Rolling Stones met het nummer Monkey Man. Ja, wanneer hoor je zo'n nummer nou eens op een radiostation?

Ligt nooit. Ik heb het afgelopen week dat hele album is afgeluisterd. En ik kwam bij dit nummer uit. Het staat op het album Let It Bleed uit 1969. En dat album dat ligt ook op de, dat wil zeggen de plaat, hè, ligt ook op de draaitafel. Er staan meer bekendere nummers op, zoals Midnight Rambler, Gimme Shelter en ook You Can't Always Get What You Want. Beatles en Rolling Stones gehad. Nog één nummer te gaan in het eerste uur van Beat West Coast and His. En dat wil ik doen met Del Shannon. Zanger, songschrijver uit de Amerikaanse staat Michigan. Dat succes begon in 1961 met de wereldhit Runaway. En Del Shannon was ook de beoogde opvolger voor Roy Orbison in de beroemde band The Traveling Wilburys. Maar hij pleegde helaas zelfdoding. Dat was in augustus 1990. Hier is hij met een nummer uit 1965. Del Shannon en Stranger in Town.

0: Bels Shannon, Stranger in Town. Tot aan de andere kant van 9 uur.
1: Beat, West Coast and Hits. Met de beste gouden ouwe.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
4: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.
5: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord

0: boot waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
3: West Coast and Hits. Elke zondagavond met Jan Droesen.

Het is 9:03. Welkom terug voor het tweede uur van Beat West Coast and Hits. Vanavond aflevering 1713 in de 38e jaargang van dit informatief muziekprogramma. Zondag 30 augustus, dat is het nog, tot aan de klok van 12 uur natuurlijk. Ja, ik heb een paar puntjes op de concertagenda staan. En ik wil beginnen met donderdag 10 september. Dan speelt de legendarische Amsterdamse band CCC Incorporated in Doornroosje in Nijmegen. Origineel, bijna allemaal origineel nog in deze legendarische band die ooit opereerde vanuit een boerderij hier in Neerkant. Joost Bellefante, Huip Schreurs en ook natuurlijk Ernst Jans, later bekend van de band Doe Maar, zij alle spelen nog steeds in CCC Incorporated. Kijk even op Doornroosje in Nijmegen. Het concert begint donderdag 10 september om 8:30 s'avonds. En ik heb de naam van het dorpje Neerkant al laten vallen, dus plak ik er meteen achteraan. Zondag 27 september. De grote muziekbeurs in Zaal de Moost in Neerkant. De zaal gaat om 11 uur 's morgens open en 's middags om 5 uur. Dan hoop ik maar dat je alles wat je muzikaal nog wilde verzamelen in je bezit hebt. Er is geen entree op zondag 27 september in Neerkant. Ja, en dan zijn we toe aan de rarityplaat van de week. Oftewel dat zeldzaam stukje muziek uit ver vervlogen tijden. Afgestoft, afgeveegd, afgepoetst. Het is hoop ik allemaal hoorbaar geworden. We gaan luisteren naar een Engels bandje dat noemt zich Westminster

jawel, legendarisch. Chuck Berry en Rollover Beethoven. Hoe, dat nummer komt uit 1956. toen was ik 5. Ja, moest even teruggrijpen in de jaren 60, hè. Want waar kwam mijn muziek vandaan? Nou, hier kwam ik onder andere bij uit, bij Chuck Berry. Invloedrijke rock'n'roll artiest uit de staat St. Louis in Missouri. Maar Chuck Berry had maar 2 succesjes in Nederland. Dat was met You Never Can Tell en No Particular Place to Go. Het volgende bandje, ja, die kennen we, ja, maar het nummer, daar zet ik vraagtekens bij. We gaan luisteren naar Sam the Sham and the Pharaohs. Ja, je kunt niet altijd Woolly Bully draaien, want dat nummer kent iedereen. Wie kent dit vergeten succesje nog van deze band uit Dallas, Texas? Hier zijn ze met dat vreemd nummer. Het klinkt ook vreemd en alleen al de titel zeg. Hey,

Deze band stond ooit een keer in Horst op Beat Night. The Equals en Rub a Dub Dub. Nou, dat was een top 10 succes in Duitsland in 1970 voor deze black and white band uit Londen. The Equals, heel populair in Duitsland. Daar hadden ze liefst 14 hits tussen 1967 en 1971. De meeste songs geschreven door Eddie Grant en Dirk Gordon. Hij zingt ze allemaal. En dat heeft hij dus hier in Horst ook gedaan. Van dat nummer van de Eagles naar een totaal onbekend nummer van Brian Poole en de Tremaloos. Want we gaan namelijk luisteren naar een nummer uit origineel uit een film. Die heet Going My Way uit 1944. Geschreven door twee mensen die wij überhaupt niet kennen. Jimmy Van Heusen en Johnny Burke. Spooky en Sue, dat Nederlands duo, had er in 1974 ook succes mee. Maar wie kent dit nummer? Althans in deze uitvoering. Het is ook de titel van een EP'tje uit 1964, uitgebracht dus door Brian Poole en de Tremaloos. Het nummer dat heet Swinging on a Star.

jawel, Freddy and the Dreamers en I Love You Baby. Een nummer uit 1964. Het was een heel klein succesje in de Britse charts voor dit nummer. Geschreven door niemand minder dan Paul Anka voor deze fun beat band uit Manchester. Met komiekzanger Freddy Garrity. Paul Anka. Ja, hij nam dit nummer I Love You Baby trouwens ook op. Maar we gaan natuurlijk ook een ander nummer draaien van Paul Anka. We gaan luisteren naar een top 10 succes dat hij had in de Amerikaanse Billboard charts van 1961. Paul Anka, zanger, songschrijver, geboren in Ottawa. Ja, dat ligt in Canada. In 1957 was het, had hij zijn eerste hit met Diana. En het laatste succes voor hem komt uit 1987 alweer. Freedom of the World. Ergens daartussenin zat dus dit nummer uit 1961. Paul Anka. And dance on, little girl.

Paul Wenka en Dance On Little Girl. Het is waarschijnlijk bijna niemand ontgaan. Afgelopen week overleed Dolly Parton. Ze werd 80 jaar. Ik heb een mooi stukje muziek voor haar en klaar liggen. En dan draai je natuurlijk niet Jolene of zo, want die hebben jullie de afgelopen week al 10 keren voorbij horen komen. Maar een heel ander nummer. Eens even kijken, waar wil ik beginnen? Top 1 country zangeres. Ja, Dolly, geboren in de stad Tennessee. Ze opende in 1986 haar eigen Dollywood Thema Park. En ze had vanaf 1987 ook haar eigen televisieshow. Wij gaan vanavond in Beat West Coast and Hits luisteren naar een nummer uit haar beginperiode. Uit 1971 komt het. En het nummer dat is ook haar allereerste succes in de Billboard Hot Country Songs lijst. Nou, er ligt een LP op de draaitafel. Dolly Parton. En ga hier maar eens naar luisteren. Het nummer heet Joshua.

Ruim 1 minuut over 9:30 geworden in Beat West Coast and Hits. Je luisterde naar The Hollies en het nummer On a Carousel. Een single release uit begin 1967 voor deze Manchester Beat Band. En ook het mooie vervolg voor het nummer Stop, Stop, Stop. Afgelopen weken las ik nog even op Facebook een helaas niet zo al te best bericht over The Hollies. Wegens gezondheidstoestand van gitarist Tony Hicks hebben de Hollies besloten om te stoppen met live optredens. Jammer, maar we hebben ze 1 keer hier in Horst mogen hebben. Van de Hollies naar Manfred Mann. Een nummer uit 1967 van deze Zuid-Engelse band. En op dit nummer speelt Klaus Voerman basgitaar als vervanger voor Jack Bruce, die ging spelen bij The Cream. Manfred Mann, en het kostte heel wat moeite, heb ik toen de tijd gelezen in Muziek Express om dit nummer te maken. Het heet Haha, zet de klank.

Ja, compleet met mondharmonica. Misschien een beetje wennen. Jeverly Brothers en het nummer The Price of Love. Het is dan zomer 1965 als dit nummer in de top 10 staat in zowel onze eigen Nederlandse hitlijsten als die ook in de Britse charts. Maar ja, voor de Jeverly Brothers, verdonnen veel, moeten we terug naar 1957 als we ze voor het eerst in de hitlijsten horen met nummers als Wake Up Little Susie en ook natuurlijk Bye Bye Love. Van Jeverly Brothers naar een man die nog enkele jaren lang in Engeland woonde. Tommy Rowe. We gaan luisteren naar een nummer dat hij had met zijn begeleidingsband The Satins. En met die band nam hij ook het eerste succes op, namelijk Sheila. Maar wij gaan luisteren naar een top 10 succes dat hij had in 1966 in de Amerikaanse Billboard charts. Tommy Rowe en Sweet Pea.

Het Engelse duo Peter en Gordon en Nobody I Know. Een prachtig nummer uit de muzikale hoed getoverd, moet ik zeggen, door John Lennon en Paul McCartney uit 1964. En hoe begon dat eigenlijk, dat succes van Peter en Gordon? Nou, de zus van Peter was in die tijd een vriendin van Paul McCartney. En zo begon het succes voor dit duo met de grote hit A World Without Love. Van Peter en Gordon naar een bandje dat in onze hitlijsten niet voorkomt. Wel onder een andere naam, namelijk The Mercies. Ja, Sorrow, dat kennen we wel. Maar daarvoor noemde deze band zich de Mercy Beats. Een beatband uit, ja, het woord zegt het eigenlijk al, uit Liverpool. Met liedzanger Tony Crane. We gaan luisteren naar het grote succes. En dan is het januari 1964 in de Britse charts voor dit prachtig nummer. The Mercy Beats and I Think of You.

ja. Monday. Dat is het morgen, de mama's en de papa's. Met het eerste grote succes in de zomer van 1966 in Nederland, geschreven door John Phillips. Nog twee stukjes muziek te gaan in Beat West Coast and His. En de LP van het concert Live in Central Park ligt nog een keer op de draaitafel. Simon & Garfunkel. Single uitgebracht in december 1965 en de akoestische versie al eerder opgenomen, want het nummer staat ook op het eerste soloalbum van Paul Simon, de Paul Simon Songbook. Nou, gaan we nog een keer. The Sounds of Silence Live.

Jawel. Simon Garfunkel met The Sounds of Silence Live. Het laatste nummer vanavond, dat is weggelegd voor een man die heet Miguel Rios. Geboren in de Spaanse stad Granada. Een bijna one-hit wonder, behalve dan in Duitsland. Want daar had Miguel Rios in 1971 nog twee andere kleine succesjes. Namelijk met Like an Eagle en ook het Duitsstalige Sonnenschein und Regenbogen. Maar dit is dat grootste succes uit 1970, wat je ook terugvindt in onze eigen Nederlandse hitlijst. Miguel Rios en A Song of Joy.

op de midden, melodielijn van Beethoven. Manuel Rios en Song of Joy, alweer uit 1970. Maakt een einde aan aflevering 1713 van Beat West Coast and Hits. Volgende week, zondagavond om 8 uur, hoop ik weer op dit stoeltje te zitten. Dus wat mij betreft, voor nu of nog wat later, wens ik je hier vanuit de studio wel trusten. Goeie nachtrust, mooie week met wat je ook maar gaat ondernemen. En tot zondagavond maar weer. Hoi!

0: Piet, West Coast en Hits. Met de lekkerste klassiekers die je nooit vergeet.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen.

0: Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijdt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval.

Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl. Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen.

0: voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Mede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morsten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

zag ik al precies waar jij moest zijn.

0: weg te dromen.
1: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer.

0: weer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: weg te dromen. Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit

Rome heeft de 35-jarige drone voor één seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.